0: ZFM Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen is afgelast. De tienduizenden campinggasten die er al zijn hebben dat om middernacht van de organisatie te horen gekregen. Ze moeten in de loop van de dag de camping verlaten. Normaal trekt het festival, een van de grootste van Nederland, 72.000 bezoekers per dag. Vanwege de hitte was al besloten om minder bezoekers toe te laten. Maar met code rood is het niet verantwoord om het festival door te laten gaan, zegt de directeur tegen het ANP. Gisteren zijn in Nederland 3 zwemmers verdronken. In Utrecht verdween een jongen van 13 in de Strijk Viertelplas. Na een paar uur werd zijn lichaam gevonden. In de Spiegelwaal bij Nijmegen verdronk een man van 21. Hij was van een brugpijler gesprongen en kwam niet meer boven water. En in Middelaar in Noord-Limburg werd een zwemmer overvaren door een boot. Hij overleefde dat niet. De politie heeft iemand aangehouden, mogelijk de bestuurder van de boot. De rechtbank Noord-Holland heeft om het ontslag gevraagd van de rechter die duizenden onzinnige informatieverzoeken indiende bij gemeenten, meldt Nieuwsuur. De rechter deed vorig jaar zo'n 4000 keer een beroep op de wet Open Overheid bij alle 342 gemeenten. Zo wilde hij duidelijk maken dat die wet kan worden misbruikt. De rechter was al op non-actief gesteld. De rechtbank wil nu dat de Hoge Raad hem ontslaat. Het Nederlands elftal is de WK-wedstrijd tegen Tunesië voortvarend begonnen. Na 7 minuten stond Oranje al met 2-0 voor door een eigen doelpunt van Tunesië en een treffer van Brobby. Daarna werd er in de eerste helft niet meer gescoord en nu is het rust. De twee andere landen in groep F, Japan en Zweden, spelen ook tegen elkaar. Daar is de ruststand 0-0. Het weer. Het is een extreem warme nacht. Tegen de ochtend is het nog altijd 20 tot 24 graden. Alleen in het noorden koelt het af tot 14 graden. Daarna een uitzonderlijk hete dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtel FM. Yeah. De nacht van Vechtel.

0: geluid van jouw regio. Vechtal FM.
1: Vechtal FM.
2: Vechtal FM.
1: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteun. Samen.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg.

0: Vechtal FM Nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Sinds middernacht geldt in het grootste deel van Nederland code rood vanwege de hitte. Het is voor het eerst dat dat om die reden gebeurt. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland en de 3 noordelijke provincies, inclusief de Wadden. Door de hitte en de hoge luchtvochtigheid kan iedereen gezondheidsklachten krijgen. KNMI roept mensen op zoveel mogelijk verkoeling te zoeken. En Rijkswaterstaat adviseert mensen alleen de weg op te gaan als het echt nodig is. Voor het eerst in maanden zijn enkele schepen die onder Nederlandse vlag varen door de Straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Rederijen. Veel andere Nederlandse schepen blijven voorlopig nog in de Perzische Golf omdat ze daarvoor werkzaamheden zijn, zoals baggeren. De VS en Iran maakten vorige week afspraken.

0: onder meer om de blokkade van de Straat van Hormuz te beëindigen. Sindsdien zijn er tientallen schepen doorheen gevaren, maar er liggen er nog honderden te wachten. De rechtbank heeft twee drugshandelaren veroordeeld tot jarenlange celstraffen. De mannen waren het brein achter een handel vanuit Zwolle in cocaïne, ecstasy en andere drugs aan klanten in heel Oost-Nederland. Het gebeurde tussen 2022 en 2024. De criminele handel hield volgens justitie verband met een reeks autobranden, een ontvoering en een schietpartij. Die kwamen mogelijk voort uit de diefstal van een klantenbestand van een concurrerende bende. Een van de handelaren kreeg 10,5 jaar cel. De ander werd bij verstek veroordeeld tot 9 jaar cel. Hij zit mogelijk in Turkije. Het weer. De temperatuurverschillen zijn groot vannacht, met minima van 14 graden in het noordoosten tot 24 graden in het zuiden. Daarna een extreem warme dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Vechtel FM. De nacht van Vechtel FM.

0: is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
1: Vechtal FM. Vechtal FM. Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteren.

0: Digital FM Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Nederlands elftal is op het WK groepswinnaar geworden. Oranje won met 3-1 van Tunesië, dat al was uitgeschakeld. Na 7 minuten was het al 2-0 door een eigen doelpunt van Tunesië en een treffer van Brobbey. In de tweede helft, na een doelpunt van Tunesië, kopte Van Hekken uit een hoekschop de 3-1 binnen. In de volgende ronde moet Oranje tegen Marokko. In de nacht van maandag op dinsdag is dat. De andere wedstrijd in de groep van Oranje, Japan tegen Zweden, eindigde in een 1-1 gelijkspel. Daarmee is Japan tweede geworden. En ook Zweden gaat als een van de beste nummers 3 naar de volgende ronde. Een van de grootste muziekfestivals van Nederland is op het laatste moment afgelast. DEFCON 1 in Biddinghuizen zou vandaag beginnen. Tienduizenden campinggasten hadden zich al geïnstalleerd toen ze om middernacht hoorden dat het Hardstyle Festival niet doorgaat vanwege code rood. Eerder deze week hadden de dagkaarthouders al te horen gekregen dat ze vanwege de verwachte hitte niet konden komen. In Venezuela is het dodental van de twee aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden geteld. Zo'n 200 mensen zouden nog vastzitten onder het puin en er zijn meer dan 1500 gewonden. Verschillende landen, waaronder Nederland, hebben hulp aangeboden bij het zoeken naar overlevenden. De Canadese zanger David Clayton Thomas is overleden. Hij was de frontman van de band Blood, Sweat and Tears... die in Nederland hits scoorde met Spinning Wheel en You've Made Me So Very Happy. In 1970 waren ze de eerste rockgroep die in de Koude Oorlog optraden achter het IJzeren Gordijn. David Clayton Thomas is 84 jaar geworden. Het weer. De temperatuurverschillen zijn groot vannacht, met minima van 14 graden in het noordoosten tot 24 in het zuiden. Daarna een extreem warme dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. De nacht van Vechtal FM.

0: ZFM Nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In het grootste deel van Nederland geldt sinds middernacht code rood vanwege de hitte. Het is voor het eerst dat dat om die reden gebeurt. Lokaal kan het 40 graden worden. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland, de 3 noordelijke provincies en de Wadden. Het KNMI roept mensen op zoveel mogelijk verkoeling te zoeken.

0: Vanwege het weeralarm zijn veel scholen dicht, wordt de post niet bezorgd en zijn evenementen afgelast, zoals het hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen. Daar waren tienduizenden campinggasten al aan hun feestweekend begonnen toen ze om middernacht hoorden dat het niet doorgaat. De Britse koning en koningin zullen niet in Buckingham Palace gaan wonen als de renovatie klaar is. Het paleis wordt dan alleen nog gebruikt voor ceremoniële en officiële gelegenheden. Vanwege de renovatie verhuisde toenmalig koningin Elizabeth in 2020 naar Windsor Castle. Sindsdien is Buckingham Palace onbewoond. Koning Charles en koningin Camilla wonen in Clarence House, vlakbij het paleis, en blijven daar wonen. Daarmee komt er een einde aan bijna twee eeuwen waarin Buckingham Palace de hoofdwoning was van de Britse vorst. Het Nederlands elftal is op het WK door naar de volgende ronde, na een 3-1 overwinning op Tunesië. De Nederlandse doelpunten werden gemaakt door Brobby en Van Hekken. Ook maakte Tunesië een eigen doelpunt. Als groepswinnaar moet Nederland nu tegen Marokko, in de nacht van maandag op dinsdag. Curaçao is uitgeschakeld. De ploeg van Dick Advocaat verloor met 0-2 van Ivoorkust en eindigde daarmee als laatste in de groep. Het weer. De temperatuurverschillen zijn groot vannacht, met minima van 14 graden in het noordoosten tot 24 in het zuiden. Daarna een extreem warme dag met volop zon en maxima tussen 33 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Vechtel FM. De nacht van Vechtel.

0: En weet je nog?
1: Radio Nieuwleusen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
0: Eén stem, drie frequenties.
3: Vechtal FM.
4: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
0: Vechtal FM.
5: Vechtal FM.
0: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Leersen, Vilsteun. Samen.

0: Digital FM. Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het grootste deel van Nederland geldt sinds middernacht code rood vanwege de hitte. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland, de 3 noordelijke provincies en de Wadden. Veel scholen zijn dicht, de post wordt niet bezorgd en evenementen zijn afgelast, zoals het Hardstyle Festival Defcon 1 in Biddinghuizen. De tienduizenden campinggasten die daar al zijn, moeten weer naar huis. In Venezuela is het dodental van de 2 aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden geteld. Zo'n 200 mensen zouden nog vastzitten onder het puin en er liggen meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. Verschillende landen, waaronder Nederland, hebben hulp aangeboden bij het zoeken naar overlevenden. De rechtbank Noord-Holland heeft om het ontslag gevraagd van de rechter die duizenden onzinnige informatieverzoeken indiende bij gemeenten, meldt Nieuwsuur. Met de 4000 aanvragen wilde hij duidelijk maken dat de wet open overheid kan worden misbruikt. De rechter was al op non-actief gesteld. De rechtbank wil nu dat de Hoge Raad hem ontslaat. Na bijna 2 eeuwen zal Buckingham Palace niet meer worden bewoond. Als de renovatie klaar is, zullen koning Charles en koningin Camilla in Clarence House blijven wonen. Buckingham Palace wordt dan alleen nog gebruikt voor officiële gelegenheden. Charles' moeder Elizabeth woonde er tot 2020. Vanwege de renovatie verhuisde ze toen naar Windsor Castle. Het Nederlands elftal is op het WK door naar de volgende ronde, na een 3-1 overwinning op Tunesië. Als groepswinnaar moet Nederland nu tegen Marokko in de nacht van maandag op dinsdag. Curaçao is uitgeschakeld na een 0-2 nederlaag tegen Ivoorkust. Het weer, het wordt een extreem warme dag met veel zon. Vanmiddag wordt het ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het zuidoosten. Daar is vanavond kans op een pittige onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtel FM.

0: Headlines. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In het grootste deel van Nederland geldt sinds middernacht code rood vanwege de hitte. Veel scholen zijn dicht, de post wordt niet bezorgd en evenementen zijn afgelast, zoals het hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen. In Venezuela is het dodental van de twee aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden geteld en er liggen meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. Het Nederlands elftal is op het WK groepswinnaar geworden na een 3-1 overwinning op Tunesië. Oranje moet nu in de nacht van maandag op dinsdag tegen Marokko. Curaçao is uitgeschakeld na een 0-2 nederlaag tegen Ivoorkust. Het weer? Het wordt een extreem warme dag. Vanmiddag wordt het ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het zuidoosten.
1: Vechtal FM. Streeknieuws.
2: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. Dinsdag tekenen woningstichting Vechthorst en Nijhuisbouw de overeenkomst voor de bouw van 10 sociale huurwoningen in de wijk De Koele 2 in Hoornhorst. Het project bestaat uit 5 rijwoningen voor 2 en 3 persoons huishoudens en 5 seniorenwoningen. De bouw start naar verwachting na het bouwvak dit jaar en begin 2027 worden de woningen opgeleverd. En lezers van weekblad De Toren moeten deze week mogelijk iets langer wachten op hun krant. De uitgever laat weten dat de bezorging vertraging kan oplopen vanwege de hoge temperaturen en de aangekondigde code oranje. En tot slot, vanwege de extreme hitte van komend weekend gaan de ballonvaarten van Ballonfestival Hardenberg en de drakenbootrace niet door. Het feesttent en het evenemententerrein blijft wel geopend. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal.

0: En weet je nog?
1: Radio Neusen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
0: Eén stem, drie frequenties. Vechtal FM.
3: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
0: Vechtal FM.
4: Vechtal FM.
0: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Eersen, Vilsteun.
3: Samen zijn we
0: Vechtal FM.

Vechtal FM. Maak je borst maar nat en zet 26 en 27 juni met rood in je agenda. Dan is het tijd voor de Trekkerslab Dale. Groter, harder en spectaculairder dan ooit. Vrijdagavond vanaf 7 uur zorgen de indrukwekkende Duitse klassen voor volop

0: achtbaan en is er volop vermaak voor jong en oud. Om 4 uur is het tijd voor de spannende traptrekkerrace. En als afsluiter van het weekend barst zaterdagavond het feest los met DJ C. Dooks. En natuurlijk feest-DJ Geert. Trekkerslap Dalen, 26 en 27 juni. Mis dit weekend vol motorgeweld, gezelligheid en feest niet. Komt allen!
1: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: Van die eerste kop koffie in de zon, tot heerlijk lange, zwoele zomer. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
3: Vechtal FM. Nieuws.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Nederlands elftal is als groepswinnaar door op het WK voetbal. Oranje had vannacht een flitsstart tegen Tunesië.
5: Dumfries schept voor zijn eigen goal. Het is 1-0 voor Oranje. En na 2,5 minuut staan we voor 0-1.
4: Binnen 7 minuten stond het al 2-0 en uiteindelijk werd het 3-1. Oranje neemt het nu in de volgende ronde op tegen Marokko. Die wedstrijd is in de nacht van maandag op dinsdag. Voor Curaçao is het sprookje helaas uit. De laatste wedstrijd tegen Ivoorkust werd met 0-2 verloren. In Venezuela is het dodental van de 2 aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden. En nog altijd zitten mensen vast onder het puin en liggen er meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. Verschillende landen, waaronder Nederland, sturen hulp voor het zoeken naar overlevenden. Sinds middernacht geldt voor een groot deel van het land code rood vanwege de hitte. Dat is voor het eerst. Lokaal kan het 40 graden worden. Veel scholen zijn dicht, de post wordt niet bezorgd en er zijn evenementen afgelast, zoals het hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen. Om middernacht hoorden de tienduizenden campinggasten die er al stonden dat hun feestweek niet doorgaat.
6: Ik begrijp het wel, maar ik vind het wel heel erg moeilijk. En naast ons zaten Mexicaanse mensen die komen vliegen vanaf de andere kant van de oceaan. Dan is het echt wel een hele zware dobber.
4: DEFCON 1 is een van de grootste festivals van Nederland. En na bijna 2 eeuwen zal Buckingham Palace niet meer worden bewoond. Als de renovatie klaar is, zullen koning Charles en koningin Camilla in Clarence House blijven wonen. Buckingham Palace wordt dan alleen nog maar gebruikt voor officiële gelegenheden. Charles' moeder Elizabeth woonde er tot 2020. Vanwege de renovatie verhuisde ze

0: naar Windsor Castle. Het weer, het wordt een extreem warme dag met veel zon. Vanmiddag wordt het ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Vechtel FM.

0: FM. Headlines.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Nederlands elftal heeft de laatste groepswedstrijd op het WK voetbal met 3-1 gewonnen van Tunesië. Oranje is groepswinnaar en neemt het in de nacht van maandag op dinsdag op tegen Marokko. Curaçao is uitgeschakeld na 2-0 verlies tegen Ivoorkust. In Venezuela is het dodental van de twee aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden. Nog altijd zitten mensen vast onder het puin en liggen er meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. En in het grootste deel van het land geldt sinds middernacht code rood vanwege de hitte. Veel scholen zijn dicht, post wordt niet bezorgd en evenementen zijn afgelast. Zoals het hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen. Het weer extreem warm dus, met veel zon. Het wordt ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het zuidoosten.
0: Vechtal FM, streeknieuws.
2: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. Dinsdag tekenen woningstichting Vechthorst en Nijhuisbouw de overeenkomst voor de bouw van 10 sociale huurwoningen in de wijk De Koele 2 in Hoornhorst. Het project bestaat uit 5 rijwoningen voor 2- en 3-persoons huishoudens en 5 seniorenwoningen. De bouw start naar verwachting na het bouwvak dit jaar en begin 2027 worden de woningen opgeleverd. En lezers van weekblad De Toren moeten deze week mogelijk iets langer wachten op hun krant. De uitgever laat weten dat de bezorging vertraging kan oplopen vanwege de hoge temperaturen en de aangekondigde code oranje. En tot slot, vanwege de extreme hitte van het komend weekend gaan de ballonvaarten van Ballonfestival Hardenberg en de Drakenbootrace niet door. Het feesttent en het evenemententerrein blijft wel geopend. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal.

0: 2000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: Vechtal FM, nieuws.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Nederlands elftal heeft de laatste groepswedstrijd op het WK voetbal met 3-1 gewonnen van Tunesië. Ook bij de TT in Assen werd midden in de nacht gekeken en dat gebeurde op grote schermen in de binnenstad.
4: Jazeker, houden wij vol.
5: Ja, je moet jezelf ook een beetje blijven aansterken op zo'n avond, hè. En even wat eten tussendoor. Hartstikke goed.
3: Oranje is groepswinnaar en neemt het in de nacht van maandag op dinsdag op tegen Marokko. Curaçao is uitgeschakeld na 2-0 verlies tegen Ivoorkust. In Venezuela is het dodental van de twee aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden en nog altijd zitten mensen vast onder het puin en liggen er meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. Verschillende landen, waaronder Nederland, sturen hulp voor het zoeken naar overlevenden. De energiesector wil tienduizenden mensen met een thuisbatterij, laadpaal of warmtepomp laten meehelpen om de problemen op het stroomnet op te lossen. Tegen betaling kunnen ze hun apparatuur laten aansturen door de netbeheerder om de druk te verlagen op piekmomenten. Ze kunnen daar tot honderden euro's per jaar aan verdienen. En in het grootste deel van het land geldt sinds middernacht code rood vanwege de hitte. Veel scholen zijn dicht, de post wordt niet bezorgd en evenementen zijn afgelast. Een hittegolf, zoals die nu in grote delen van Europa is, was vrijwel onmogelijk geweest zonder klimaatverandering. Dat concludeert een internationaal netwerk van wetenschappers. Ook het KNMI doet daaraan mee. De laatste tientallen jaren komen extremen steeds vaker voor. Het weer, het wordt een extreem warme dag met veel zon. Vanmiddag wordt het ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Vechtal FM.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het wordt snikheet vandaag. Het is voor het eerst dat er code rood geldt vanwege de hitte. Lokaal kan het 40 graden worden. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland, de 3 noordelijke provincies en de Wadden. De energiesector wil tienduizenden mensen met een thuisbatterij, laadpaal of warmtepomp laten meehelpen om de problemen op het stroomnet op te lossen. Tegen betaling kunnen ze hun apparatuur laten aansturen door de netbeheerder om de druk te verlagen op piekmomenten. En het Nederlands elftal heeft de laatste groepswedstrijd op het WK voetbal met 3-1 gewonnen van Tunesië. Oranje is groepswinnaar en neemt het in de nacht van maandag op dinsdag op tegen Marokko. Het weer volop zon en de temperatuur loopt snel op. Vanmiddag wordt het ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het zuidoosten.
1: Vechtal FM. Streeknieuws.
2: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. Dinsdag tekenen woningstichting Vechthorst en Nijhuisbouw de overeenkomst voor de bouw van 10 sociale huurwoningen in de wijk De Koele 2 in Hoornhorst. Het project bestaat uit 5 rijwoningen voor 2 en 3 persoons huishoudens en 5 seniorenwoningen. De bouw start naar verwachting na het bouwvak dit jaar en begin 2027 worden de woningen opgeleverd. En lezers van weekblad De Toren moeten deze week mogelijk iets langer wachten op hun krant. De uitgever laat weten dat de bezorging vertraging kan oplopen vanwege de hoge temperaturen en de aangekondigde code oranje. En tot slot, vanwege de extreme hitte van komend weekend gaan de ballonvaarten van Ballonfestival Hardenberg en de drakenbootrace niet door. Het feesttent en het evenemententerrein blijft wel geopend. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal.

0: geluid van jouw regio. Vechtal FM.
1: Vechtal FM.
2: Vechtal FM.
1: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Eersen, Vilsteren.
3: Samen.

0: Vechtal FM.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig boven

0: trekkers en bouwgereedschap. Vechtal FM. Nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Zonder de door mensen veroorzaakte klimaatverandering was een hittegolf zoals die nu in grote delen van Europa heerst vrijwel onmogelijk geweest. Dat concludeert een internationaal netwerk van wetenschappers, waaronder het KNMI. De laatste tientallen jaren komen extremen vaker voor en vooral de afgelopen jaren zijn de temperaturen snel gestegen. Vandaag geldt in grote delen van Nederland code rood vanwege de hitte. Vrijwel alle Oekraïners die in Nederland zijn, willen in ieder geval de eerstkomende 2 jaar hier blijven. Dat zegt een onderzoeksinstituut van het ministerie van Justitie en Veiligheid.
2: Maar als je kijkt naar de langere termijn, dan is dat een kleinere groep. Maar toch nog 4 op de 10 Oekraïners zou ook als de oorlog in Oekraïne afgelopen is, in Nederland willen blijven.
1: En vooral jongeren zien hun toekomst wel in Nederland. Er zijn nu 134.000 Oekraïnse vluchtelingen in Nederland geregistreerd. De energiesector wil tienduizenden mensen met een thuisbatterij, laadpaal of warmtepomp laten meehelpen om de problemen op het stroomnet op te lossen. Tegen betaling kunnen ze hun apparatuur laten aansturen door de netbeheerder om de druk te verlagen op piekmomenten. Ze kunnen daar tot honderden euro's per jaar aan verdienen. En het Nederlands elftal heeft de laatste groepswedstrijd op het WK voetbal met 3-1 gewonnen van Tunesië. Toch was bondscoach Ronald Koeman niet tevreden.
3: We hoopten op een goed begin en dat gebeurde. Vrij snel 2-0. Fase voor de rust, fase na de rust was niet goed.
1: Oranje is groepswinnaar en neemt het in de nacht van maandag op dinsdag op tegen Marokko. Curaçao is uitgeschakeld na 2-0 verlies tegen Ivoorkust. En toch vond bondscoach Dick Advocaat het fantastisch dat zijn spelers dit mee mochten maken.
4: Geweldig dat we tegen die ploeg mogen spelen. Maar als je ziet zoals de spelers gespeeld hebben, gevochten hebben, ja, alleen maar complimenten.
1: Het weer, het is zonnig en de temperatuur schiet omhoog. De maxima komen uit op 36 tot 40 graden. En op de Wadden wordt het vandaag iets minder heet. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. Het koffierondje.

0: in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Dat jij me ooit hebt gezegd.

Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. Dinsdag tekenen woningstichting Vechthorst en Nijhuisbouw de overeenkomst voor de bouw van 10 sociale huurwoningen in de wijk De Koele 2 in Hoornhorst. Het project bestaat uit 5 rijwoningen voor 2 en 3 persoons huishoudens en 5 seniorenwoningen. De bouw start naar verwachting na het bouwvak dit jaar en begin 2027 worden de woningen opgeleverd. En lezers van weekblad De Toren moeten deze week mogelijk iets langer wachten op hun krant. De uitgever laat weten dat de bezorging vertraging kan oplopen vanwege de hoge temperaturen en de aangekondigde code oranje. En tot slot, vanwege de extreme hitte van het komend weekend gaan de ballonvaarten van Ballonfestival Hardenberg en de Drakenbootrace niet door. Het feesttent en het evenemententerrein blijft wel geopend. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal.

0: Vechtal FM.
1: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
2: Bestratingsgereedschap bouw.

0: schutting bezocht, werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
1: Maak je borst maar nat en zet 26 en 27 juni met rood in je agenda. Dan is het tijd voor de Trekkerslab Dalen. Groter, harder en spectaculairder dan ooit. Vrijdagavond vanaf 7 uur zorgen de indrukwekkende Duitse klassen voor volop actie en spektakel. Daarna gaat het feest verder met feest-DJ Geert. Zaterdag vanaf 10 uur staan de zwaarste klassen op de baan en is er volop vermaak voor jong en oud. Om 4 uur is het tijd voor de spannende traptrekkerrace. En als afsluiter van het weekend barst zaterdagavond het feest los met DJ C. Doeks. En natuurlijk feest-DJ Geert. Trekkerslab Dalen, 26 en 27 juni. Mis dit weekend vol motorgeweld, gezelligheid en feest niet. Komt allen!
2: Vechtal FM Nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Maastricht is het vanochtend al meer dan 30 graden als eerste plek in Nederland. Voor een groot deel van het land geldt vandaag code rood vanwege extreme hitte. Plaatselijk kan het 40 graden worden. In Zeeland de drie noordelijke provincies geldt code oranje en op de Wadden code geel. Daar was het vannacht ook een stuk minder warm. In Nieuw-Beerta in Groningen was het met 12,8 graden het koelst. Voor een explosie bij een synagoge in de Belgische stad Luik zijn 7 verdachten aangehouden. De politie wil niet zeggen wie het zijn. De explosie bij de synagoge begin maart veroorzaakte veel schade. De burgemeester van Luik sprak van een gewelddadige daad van antisemitisme. Een onbekende groepering eiste de verantwoordelijkheid op. In maart waren er ook explosies en branden bij Joodse gebouwen in Nederland en andere landen. De Spinoza-premie, ook wel de Nederlandse Nobelprijs genoemd, is dit jaar voor onderzoek naar het nemen van beslissingen onder stress. En ook voor de bestudering van menselijk eiwit. Dat is belangrijk voor de ontwikkeling van kankermedicijnen. De Spinoza-winnaars krijgen 1,5 miljoen euro per persoon. Dat geldt ook voor de twee winnaars van de Stevin-premie, een andere wetenschapsprijs. In Japan hebben ruim 2 miljoen mensen een oproep gekregen om te evacueren vanwege een orkaan. Die gaat gepaard met hevige regen en windstoten tot 144 km per uur. Er kunnen overstromingen en aardverschuivingen ontstaan. Ruim 200 vluchten en treinen in Japan zijn geannuleerd. Wegen zijn afgesloten. De afgelopen dagen kampte het zuidwesten van Japan al met zware regenval. Het weer zonnig, de temperatuur schiet omhoog. De maxima komen uit op 36 tot 40 graden. Op de Wadden is het een stukje minder heet. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Vechtal FM. Yeah. Het koffierondje.

0: ZFM. Streeknieuws.
1: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. Dinsdag tekenen woningstichting Vechthorst en Nijhuisbouw de overeenkomst voor de bouw van 10 sociale huurwoningen in de wijk De Koele 2 in Hoornhorst. Het project bestaat uit 5 rijwoningen voor 2- en 3-persoons huishoudens en 5 seniorenwoningen. De bouw start naar verwachting na het bouwvak dit jaar en begin 2027 worden de woningen opgeleverd. En lezers van weekblad De Toren moeten deze week mogelijk iets langer wachten op hun krant. De uitgever laat weten dat de bezorging vertraging kan oplopen vanwege de hoge temperaturen en de aangekondigde code oranje. En tot slot, vanwege de extreme hitte van het komend weekend gaan de ballonvaarten van Ballonfestival Hardenberg en de drakenbootrace niet door. Het feesttent en het evenemententerrein blijft wel geopend. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal.
0: Vechtal FM.

0: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
1: Vechtal FM. Vechtal FM. Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteun. Samen.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
2: Glazen was er nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl of bel 0529-43-1207.
3: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
4: Vechtal FM. Nieuws.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Nationaal DVD voor Veteranendag in Den Haag gaat morgen niet door vanwege de hitte. Ook de manifestatie op het Malieveld is geschrapt. Het ochtendprogramma van Veteranendag.

0: Sindsdien is de kerstmarkt in Magdeburg beveiligd met betonblokken. Er zijn 7 verdachten aangehouden voor de explosie in maart bij een synagoge in Luik. De burgemeester van de Belgische stad noemde het destijds een gewelddadige daad van antisemitisme. Een onbekende groepering eiste de verantwoordelijkheid op. Oekraïne heeft weer een grootschalige droneaanval uitgevoerd op Rusland. Dat land claimt dat het 660 drones heeft neergehaald, verspreid over het land. Onder meer bij Moskou en op de Krim. Er zou een chemische fabriek in het zuiden van Moskou zijn geraakt. En op de bezette Krim een oliebedrijf. Volgens Oekraïne worden daar explosieven voor het Russische leger gemaakt. Dan het weer. Het is zonnig. De temperatuur schiet omhoog. De maxima komen uit op 36 tot 40 graden. En op de Wadden is het wat minder heet. In de middag en avond kan er lokaal onweer ontstaan. Komende nacht wordt het met 20 tot 24 graden. Ook nog erg warm. Ook morgen zijn de temperaturen nog hoog. 29 tot 38 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Vechtel FM. Yeah. Het koffierondje.

0: ZFM. Streeknieuws.
1: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. Dinsdag tekenen woningstichting Vechthorst en Nijhuisbouw de overeenkomst voor de bouw van 10 sociale huurwoningen in de wijk De Koele 2 in Hoornhorst. Het project bestaat uit 5 rijwoningen voor 2- en 3-persoons huishoudens en 5 seniorenwoningen. De bouw start naar verwachting na het bouwvak dit jaar en begin 2027 worden de woningen opgeleverd. En lezers van weekblad De Toren moeten deze week mogelijk iets langer wachten op hun krant. De uitgever laat weten dat de bezorging vertraging kan oplopen vanwege de hoge temperaturen en de aangekondigde code oranje. En tenslotte, vanwege de extreme hitte van het komend weekend gaan de ballonvaarten van Ballonfestival Hardenberg en de drakenbootrace niet door. Het feesttent en het evenemententerrein blijft wel geopend. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal.

0: Volop vermaak voor jong en oud. Om 4 uur is het tijd voor de spannende traptrekkerrace. En als afsluiter van het weekend barst zaterdagavond het feest los. Met DJ C. Dooks. En natuurlijk feest-DJ Geert. Trekkerslap Dalen, 26 en 27 juni. Mis dit weekend vol motorgeweld, gezelligheid en feest niet. Komt allen.
1: Vechtal FM. Nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De dader van de aanslag op de kerstmarkt in Magdeburg in Duitsland is veroordeeld tot levenslang. In december 2024 reed hij met zijn auto in op het publiek. 6 mensen kwamen om het leven, ruim 300 mensen raakten gewond. De Saoedische dader gaf nooit een duidelijke uitleg voor zijn daad. Oekraïne heeft weer een grootschalige droneaanval uitgevoerd op Rusland. Dat land claimt dat het 660 drones heeft neergehaald, verspreid over het land, onder meer bij Moskou en op de Krim. Er zou een chemische fabriek in het zuiden van Moskou zijn geraakt en op de bezette Krim een olieterminal. Volgens Oekraïne worden in de chemische fabriek explosieven voor het Russische leger gemaakt. Er zijn 7 verdachten aangehouden voor de explosie in maart bij een synagoge in Luik. De burgemeester van die Belgische stad noemde destijds een gewelddadige daad van antisemitisme. Een onbekende groepering eiste de verantwoordelijkheid op. De voormalige First Lady van Zuid-Korea is veroordeeld tot 7 jaar cel voor omkoping. Kim Jong-hee werd vorig jaar gearresteerd, onder meer omdat ze 2 Chanel-tassen en een diamanten ketting aannam van religieuze groepen in ruil voor politieke wederdiensten. Hee is de vrouw van de vorig jaar afgezette Zuid-Koreaanse oud-president Yoon. Die zit een levenslange celstraf uit voor poging tot staatsgreep. De hitte van de laatste dagen treft zo'n 70% van het Europese continent, berekent het Franse persbureau AFP. Bij zo'n 420 miljoen mensen is het 30 graden of meer. In Nederland geldt vanwege de hitte code rood. Ook andere landen hebben hittewaarschuwingen afgegeven. En het weer zonnig en heet. Maximum temperaturen 36 tot 40 graden. Op de Wadden wat minder warm. Aan het eind van de middag en vanavond is er kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Vechtal FM. Het Vechtal FM Amazing Menu.
3: Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer. Ik zit achter in de klas, aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. En Lippie, heb je haast? Ga je lekker, jongen? Je wilt toch rapper worden? Rappers.

0: van op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet al

0: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet is het vannacht eens geworden over een ingrijpend plan om de stikstofuitstoot te verminderen. En vandaag moet de ministerraad definitief akkoord gaan. Zo moeten er zones komen rond natuur waar minder stikstof mag worden uitgestoten. De dader van de aanslag op de kerstmarkt in Magdeburg in Duitsland is veroordeeld tot levenslang. In december 2024 reed hij in met zijn auto op publiek. 6 mensen kwamen om, ruim 300 mensen raakten gewond. Het Nationaal Defilé voor Veteranendag in Den Haag gaat morgen niet door vanwege de hitte. Ook de manifestatie op het Malieveld is geschrapt. En het weer zonnig en heet, maximum temperatuur 36 tot 40 graden aan het eind van de middag en vanavond kans op onweer.
1: Vechtal FM, streeknieuws.
2: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. Dinsdag tekenen woningstichting Vechthorst en Nijhuisbouw de overeenkomst voor de bouw van 10 sociale huurwoningen in de wijk De Koele 2 in Hoornhorst. Het project bestaat uit 5 rijwoningen voor 2 en 3 persoons huishoudens en 5 seniorenwoningen. De bouw start naar verwachting na het bouwvak dit jaar en begin 2027 worden de woningen opgeleverd. En lezers van weekblad De Toren moeten deze week mogelijk iets langer wachten op hun krant. De uitgever laat weten dat de bezorging vertraging kan oplopen vanwege de hoge temperaturen en de aangekondigde code oranje. En tot slot, vanwege de extreme hitte van het komend weekend gaan de ballonvaarten van Ballonfestival Hardenberg en de drakenbootrace niet door. Het feesttent en het evenemententerrein blijft wel geopend. En tot zover het streeknieuws uit het

0: Vechtal FM.
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
3: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
4: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leusen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
5: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
6: Heeft uw vloer een onderhoudsbeurt nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl.
1: Vechtal FM. Nieuws.
7: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het kabinet is het eens geworden over een ingrijpend plan om de stikstofuitstoot te verminderen, melden bronnen aan de NOS. De ministerraad neemt vandaag een definitief besluit. In het plan staat dat rond 15 grote natuurgebieden zones van 1 kilometer komen, waar minder stikstof mag worden uitgestoten. Rond 85 andere gebieden komt een kleinere zone van 500 meter. Dat betekent dat veel boeren moeten vertrekken of moeten innoveren. Vanmiddag om 3 uur presenteert landbouwminister Van Essen het complete stikstofplan. Oud-onderwijsminister Arie Slob spreekt tegen dat het kabinet in coronatijd geen oog had voor kwetsbare kinderen. Kinderombudsman Kalverboer zei eerder deze week dat het kabinet bij de schoolsluiting kinderen vergat en dat het ministerie niet reageerde op haar alarmerende rapporten. Voor de enquêtecommissie Corona zei Slob dat die kritiek hem behoorlijk raakt. Volgens hem hadden kinderen topprioriteit en konden ze alsnog naar school als dat nodig was. Aanpassen van werk bij heet weer moet niet wettelijk worden geregeld, vindt minister Aartsen. Volgens hem is dat meer een zaak van cao-overleg tussen werknemers en werkgevers. Zo staan in de bouw cao-afspraken over vorstverlet. Wel roept Aartsen werkgevers op niet te streng te zijn bij heet of koud weer. De dader van de aanslag op de kerstmarkt in Magdeburg in Duitsland is veroordeeld tot levenslang. In december 2024 reed hij met zijn auto in op publiek. 6 mensen kwamen om het leven. Ruim 300 mensen raakten gewond. De Saoedische dader gaf nooit een duidelijke uitleg voor zijn daad. Het weer zonnig en heet. Maximum temperatuur 36 tot 40 graden. Aan het eind van de middag en vanavond is er kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Vechtal FM. Het Vechtal FM Mazing Menu. Vechtal.

0: FM. Streeknieuws.
1: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. Dinsdag tekenen woningstichting Vechthorst en Nijhuisbouw de overeenkomst voor de bouw van 10 sociale huurwoningen in de wijk De Koele 2 in Hoornhorst. Het project bestaat uit 5 rijwoningen voor 2 en 3 persoons huishoudens en 5 seniorenwoningen. De bouw start naar verwachting na het bouwvak dit jaar en begin 2027 worden de woningen opgeleverd. En lezers van weekblad De Toren moeten deze week mogelijk iets langer wachten op hun krant. De uitgever laat weten dat de bezorging vertraging kan oplopen vanwege de hoge temperaturen en de aangekondigde code oranje. En tenslotte, vanwege de extreme hitte van komend weekend gaan de ballonvaarten van Ballonfestival Hardenberg en de drakenbootrace niet door. Het feesttent en het evenemententerrein blijft wel geopend. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal.

Het Vechtel FM Meezingminuut.

0: Vechtal FM.
1: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
2: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: EG ten Kate in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Kate is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Kate in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkate.nl.
0: Vechtal FM en Noos FM. Nieuws.
5: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Volkswagen in Duitsland heeft plannen om nog eens tienduizenden banen te schrappen, melden de Financial Times en zakenblad Manager Magazine. Er was al een reorganisatie aangekondigd waarbij 50.000 banen verdwijnen. Mogelijk worden dat er twee keer zoveel. Er zouden ook 4 fabrieken moeten sluiten. Het gaat al lange tijd niet goed met Volkswagen, waar ook Porsche, Audi en Seat ondervallen. De Duitse auto-industrie heeft veel last van auto's uit China en van Amerikaanse importheffingen. De Russische autoriteiten hebben de noodtoestand uitgeroepen op de bezette Krim. Dat gebeurt, zegt de gouverneur, om economische problemen aan te pakken. De noodmaatregel heeft waarschijnlijk te maken met de grote brandstoftekorten, veroorzaakt door Oekraïnse aanvallen op de Russische olieindustrie en de elektriciteitsvoorziening. Op de Krim zijn de tekorten zo groot dat alleen overheidsdiensten nog benzine kunnen krijgen. De toeristensector ligt stil en zomerkampen voor kinderen op de Krim zijn geannuleerd. Voor de enquêtecommissie Corona heeft oud-onderwijsminister Slob gezegd dat het onzin is dat het kabinet in coronatijd geen oog had voor kwetsbare kinderen. Volgens hem raakte kritiek die kinderombudsman Kalverboer eerder leverde hem diep. Kinderen zouden topprioriteit hebben gehad, zegt Slob, en konden alsnog naar school als dat nodig was. Het kabinet is het in principe eens geworden over een ingrijpend plan om de stikstofuitstoot te verminderen, melden bronnen aan de NOS. In het plan staat dat rond 15 grote natuurgebieden zones komen van 1 kilometer... waar minder stikstof mag worden uitgestoten. Rond 85 andere gebieden komt er een kleinere zone van 500 meter. Dat betekent dat veel boeren moeten vertrekken of moeten innoveren. Het weer zonnig en heet. Het wordt naar verwachting 36 tot 40 graden...

0: In Wellington, Small Jam. Je hoorde Aiko Aiko in deze bloedhete, code roodkleurige Studio Paard.
1: Studio Paard.
2: Rick Maliepaard.
0: Goedemiddag, mijn naam is Jelle op de plek van Rick. Die is twee heerlijke weken met vakantie. Dus eigenlijk is het Studio Hoffenk vandaag, hè? Hey, ik heb besloten dat ik voor jou de allerlekkerste, de allermeeste zomerse muziek van Nederland voor je ga draaien. Om te zorgen dat jij echt lekker knallend die zomer ingaat. Zometeen Jelly Roll voor je met zijn nieuwste I'm Good. Ook Chef Special is voor je onderweg. En het is weer tijd voor een feitje.

0: Jelly Roll bij Vertel FM, zijn allernieuwste. Die heet I'm Good.
1: Feiten over geiten.
0: Feiten over geiten, dat zijn de allerleukste, de allergekste, de allermeest nutteloze feitjes om je weekend mee in te gaan. Ik dacht, laten we het even code rood themed houden vandaag, want het is code rood, heb je het al gehoord? Code rood, jongens, code rood. Het is dus de allereerste keer ooit, je leeft in een primeur, de allereerste keer ooit dat in Nederland code rood wordt uitgegeven vanwege de hitte. Sinds 2010 werken we met die codekleuren. En nog geen één keer eerder is hij uitgegeven vanwege de hitte. Dat betekent niet dat het extra warm is, maar dat de maatschappelijke ontwrichting heel hoog zou kunnen zijn. Dus blijf lekker binnen met die radio aan.

zomers wil je het hebben. Ricky Martin, you're the living La Vida Loca bij Vechtal FM en Omroep Noos. Dit is Studio Paard waar je naar luistert. Mijn naam is Jelle op de plek van Rick Maliepaard. Die geniet heerlijk van zijn vakantie. En dit vind ik een goed nummer. Ik wil je er gewoon weer even aan voorstellen als je hem al een tijdje niet meer gehoord hebt. Oscar and the Wolf, dit is

0: het allernieuwste van Bente en die heet 321.
1: Vechtal FM en Noos FM Streeknieuws.
0: Dit is het laatste streeknieuws op Vechtal FM en Noos FM. Winkelketens Capino die heeft gisterochtend officieel de deuren geopend van een nieuwe moderne vestiging in Dedemsvaart. De winkel is gevestigd in een nieuw gebouwd pand en betekent de terugkeer van Capino naar het dorp na een afwezigheid van ongeveer 10 jaar. Vanwege de extreme hitte van komend weekend gaan ballonvaarten van het Ballonfestival Hardenberg en de Drakenbootrace niet door. De feesttent op het evenemententerrein die blijft wel geopend. Het Vechtalcollege Ommen heeft afgelopen nacht de hittegolf voor het oranje gevoel verruild. Het gebeurde met een bijzondere invulling van de laatste schooldagen. De school combineert de aanhoudende hitte met de WK-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Tunesië. Zo gaven ze een ludieke invulling aan code oranje. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal.

0: Ben Thurston, Sarah Larsen, je hoorde stateside bij Vechtdal FM en Omroep Noos. Sarah Larsen stond afgelopen vrijdag, vorig weekend, op Pinkpop. Vetste show die ik ooit in mijn leven gezien heb. Holy shit.
1: Studio Paard.
2: Rick Maliepaard.
0: Maar dan met Jelle Hofvenk. Goedemiddag, mijn naam is Jelle. Ik zei het eigenlijk al, hè. Je luistert naar Omroep Noos en Vechtdal FM, Studio Paard. Het begin van je weekend. Dat code rood weekend. Goede reden om lekker die radio hard aan te zetten. De airco of de ventilator nog een beetje aan te slingeren. En gewoon ongelooflijk te genieten van de muziek. Ga ik je namelijk hele fijne nieuwe muziek voorstellen nu. Het is een artiest die... Die kan je kennen. Heeft één keer eerder een hit gehad in Nederland. Het nummer heette Medusa. Het is een beetje country. Het is een beetje pop. Het is echt heel erg fijn. Het is een super begin van je zomer. Het is een super zomergeluid namelijk. Ik zou zeggen, ik stel je er heel graag aan voor. Luister er alsjeblieft goed naar. Zet die radio net wat harder. En weet zeker dat jij dan een van de eerste bent die dit nummer in Nederland heeft ontdekt. Want hij is zo onder de radar gebleven. Echt zonde. Het is nieuwe muziek van Cameron Whitcomb op Vechtdal FM. En die heet Kingdom of Fear.

Belong Together. Het is code rood en dat betekent code rood voor de zomerhits, want daar ga je er ongelooflijk veel van krijgen. Lekker zomerse muziek om die zomerse dagen door te komen, zoals deze. Dat is van Kungs. Dit is Never Going Home,

Keith Urban samen met Pink, you're the one too many bij Vechtal FM. Het is tijd om even lekker te dansen, zover de hitte toelaat. Ik zou zeggen, stap een beetje van links en een beetje van rechts, zo voor die ventilator. Weet je, dan blijf je de wind lekker voelen. Het is een ongelofelijke knaller. Morgan C. Tree, Florence and the Machine op Vechtal FM en Omroep Noos, dit is C.

Mr. Belt & Weasel, je hoorde It's Not Right, But It's Okay bij Vechtel FM en Omroep Noos. Het is code rood. Het hitjesplan is geactiveerd. Ja hoor, het is een hitjesgolf. Je hoort alleen maar zomerse muziek vanmiddag om even lekker die zomerse temperaturen door te komen. Dag voor deze van Purple Disco Machine samen met Benjamin en Grosso. Dit is Honey Boy.

0: eerste kop koffie in de zon. Tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
1: Vechtal FM en Noos FM. Nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het KNMI heeft bekendgemaakt dat in een deel van het land code rood wordt verlengd tot morgenavond 9 uur. Het gaat om de provincies Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel. Voor de rest van het land, met uitzondering van de Wadden, houdt code rood vannacht op en daarna is het code oranje. Bij code rood moet iedereen zoveel mogelijk uit de zon blijven en rekening houden met uitdrogingsverschijnselen. Het KNMI geeft voor vanavond ook waarschuwingen af voor zwaar onweer in het zuidoosten. Het officiële dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is meer dan verdubbeld. Het staat nu op 589, meldt de interim-president. Er zijn bijna 3000 mensen gewond geraakt. De noordelijke regio La Guaira is zwaar getroffen. Volgens interim-president Rodriguez wordt er druk gezocht naar overlevenden en wordt er voedsel en water uitgedeeld. Rodriguez zei dat Venezuela blij is met de buitenlandse teams die komen helpen. De Russische autoriteiten hebben de noodtoestand uitgeroepen op de bezette Krim. Dat gebeurt, zegt de gouverneur, om economische problemen aan te pakken. De noodmaatregel heeft waarschijnlijk te maken met de grote brandstoftekorten, veroorzaakt door Oekraïnse aanvallen op de Russische olieindustrie en de elektriciteitsvoorziening. Op de Krim zijn de tekorten zo groot dat alleen overheidsdiensten nog benzine mogen hebben. De toeristensector ligt stil, zomerkampen voor kinderen op de Krim zijn geannuleerd. Volkswagen wil in Duitsland nog eens tienduizenden banen schrappen, meldt onder meer de Financial Times. Er zouden ook 4 fabrieken moeten sluiten. Eerder werd al een reorganisatie aangekondigd waarbij 50.000 banen verdwijnen. Volkswagen heeft het al tijden moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. En het weer zonnig en heet. Het wordt naar verwachting 36 tot 40 graden. Vanavond is er kans op onweer. Morgen opnieuw heet met eerst zon en later kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is de samenwerking van Vechtal FM en Noos FM.

Zo, had ik al verteld dat het zomer was. Nou, nu weet je het zeker hoor. Enrique Iglesias voor de Duel El Corazon. Goedemiddag. Het is Studio Paard waar je naar luistert. Zonder Rick Maliepaard met Jelle Hoffenk. Zo, wat ben ik blij met die airco hier in de studio. Hé. Is het bij jou nog een beetje vol te houden eigenlijk? Geen zorgen, ik hou je met ons hitjesplan helemaal lekker cool. De allermeeste zomerse muziek, zodat je gewoon echt even het gevoel hebt dat je op een strand ligt. Parasolletje erbij. Biertje in je hand. Of een ijskoude rosé, of een cola. He, kan allemaal. Je zit hier bij Vechtal FM en Omroep Noos helemaal goed, kan ik je vertellen. Of je nou nog aan het werk bent, toch al stiekem een heel klein beetje weekend aan het vieren bent. Of misschien al wel de zomervakantie. Wie weet, het kan allemaal. De allermeeste zomerse muziek hoor je. Zometeen Sonmieu, Multicolor. Ook de nieuwe Alex Warren is voor je onderweg naar deze ontzettend vrolijke van Teddy Swims. Mr. Know-it-all hoor je nu bij Vechtal FM en Omroep Noos.

die caller. Je hoorde Sonja. Jezus. Zingen kan ik nog steeds niet. Mijn naam is Jelle, op de plaats van Rick Maliepaard. Het is Studio Paard waar je naar luistert. Met het Vechtel FM en Omroep Noos Hitjesplan. Moet toch een kortere naam voor te bedenken zijn. Nou goed, die kortere naam, daar vertel ik je zo meteen wel over. Want daar hebben we iets voor gevonden. Eerst, dit is geen zomerhit. Maar van het headbangen krijg je toch ook wel weer een beetje de wind door de haren. Toch koel je ook weer wat af. Tijd om even mee te headbangen uit Green Day. Dit is Boulevard of Broken Dreams.

0: Jason Derulo, Trumpets, hoorde je bij Vechtel FM en Omroep Noos in Studio Paard. En ik hoor je denken, Vechtel FM en Omroep Noos, wat een mond vol als je dat de hele tijd moet zeggen. Daar hebben we dus iets op gevonden. Ja, we gaan samen vanaf 1 juli, dat is komende woensdag even uit mijn hoofd. Vanaf komende woensdag en dan klinken we zo. Misschien heb je de naam RTV4 al wel eens ergens voorbij zien of horen komen. Dat is de nieuwe naam van de omroepen Vechtal FM. RTV Vechtal, dat is onze bredere tak. Vechtal TV valt er ook onder. Omroep Noos doet daarin mee. En ook Delta FM voor de mensen in Twenterand. Vanaf 1 juli gaan Omroep Noos en Vechtal FM dus al samen. En dat betekent dat je ons dan elke dag hoort onder de naam RTV4. Geen zorgen, voor jou verandert er niet gek veel. We blijven dezelfde hitjes draaien en dezelfde klassiekers. De muziek blijft gewoon helemaal onaangetast. We krijgen alleen een nieuwe naam. En er komt nog meer focus op jouw regio te liggen. Dat is lekker, hè? Weet je nog beter wat er speelt in jouw achtertuin. Ja, en we gaan dus wel iets anders klinken, maar ik kan je vertellen, het wordt fris, alles wordt net even aangescherpt. Vanaf woensdag 1 juli dus, RTV 4 in plaats van Vechtel FM en Omroep Noos.
1: A million volts in a pool of light. Electricity in the room tonight. Born from fire. Spark.

0: Vechtal FM en Noos FM streeknieuws.
1: Dit is het laatste streeknieuws op Vechtal FM en Noos FM. Winkelketens Capino die heeft gisterochtend officieel de deuren geopend van een nieuwe moderne vestiging in Dedemsvaart. De winkel is gevestigd in een nieuw gebouwd pand en betekent de terugkeer van Scapino naar het dorp na een afwezigheid van ongeveer 10 jaar. Vanwege de extreme hitte van komend weekend gaan ballonvaarten van het Ballonfestival Hardenberg en de Drakenbootrace niet door. De feesttent op het evenemententerrein die blijft wel geopend. Het Vechtalcollege Omme heeft afgelopen nacht de hittegolf voor het oranje gevoel verruild. Het gebeurde met een bijzondere invulling van de laatste schooldagen. De school combineert de aanhoudende hitte met de WK-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Tunesië. Zo gaven ze een ludieke invulling aan code oranje. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal.

Mockingbird Hill hoor je bij Vechtel FM en Omroep Noos. Het is ongelooflijk zomer, het is code rood, het heet Hitjesgolfplan. Geef het een naam, je hoort alleen maar zomerse muziek. Dat is waar het op neerkomt. Zometeen een nieuwe van Blanks met de toepasselijke naam Mr. Sunshine. En eerst, ja, ik stond net even voor het raam, maar ik zie ze nog niet. Misschien is ze wat vroeg voor. One Republic nu, dit is Counting Stars. Nee.

De nieuwe Blanks, die heet Mr. Sunshine en hoorde je bij Vechtel FM en Omroep Noos. Het is Studio Paard, waar je luistert. Mijn naam is Jelle op de plek van Rick Maliepaard. Mag ik je voorstellen aan een nummer waar ik zo onwijs fan van ben? Ik bedoel, als dit een voorbode is van hun nieuwste album, en dat is het, dan belooft dat zo'n steengoed album met gewoon weer ouderwetse gitaren. Het is de nieuwe Nothing But Thieves, Evolution.

Let's go! De WK-hit van Shakira en Burna Boy. Je hoorde Die Die. Het is ongelooflijk zomer. Je luistert naar Vechtal FM en Omroep Noos. Het is 3800.000 miljoen graden. En dan klinkt deze gewoon nog wat lekkerder. Ondanks dat hij dus in een sneeuwstorm in Noorwegen is geschreven. De Bauza, dit is Magnetic.

0: is Schutting van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
1: Smerige gevel? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl of bel 0529 43 1207.
2: Maak je borst maar nat en zet 26 en 27 juni met rood in je agenda. Dan is het tijd voor de Trekkerslab Dale. Groter, harder en spectaculairder dan ooit. Vrijdagavond vanaf 7 uur zorgen de indrukwekkende Duitse klassen voor volle

0: En is er volop vermaak voor jong en oud. Om 4 uur is het tijd voor de spannende traptrekkerrace. En als afsluiter van het weekend barst zaterdagavond het feest los. Met DJ C. Dooks. En natuurlijk feest DJ Geert. Trekkerslap Dalen, 26 en 27 juni. Mis dit weekend vol motorgeweld, gezelligheid en feest niet. Komt allen!
1: Voor de grootste keuze in

0: 2000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen. Vechtal FM en Noos FM. Nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rond deze tijd komt het kabinet naar buiten met de nieuwe stikstofplannen. De grote lijnen zijn al uitgelekt. Rondom 15 kwetsbare natuurgebieden komen zones van een kilometer waar de uitstoot van stikstof beperkt moet worden. Rondom 85 andere gebieden komen kleinere zones. Veehouders in die gebieden verhuizen of krimpen in om minder stikstof uit te stoten. Op die manier wil het kabinet Nederland weer van het stikstofslot halen, zodat er weer woningen kunnen worden gebouwd. Het officiële dodental na de zware aardbeving in Venezuela is meer dan verdubbeld. Het staat nu op 589, meldt de interim-president. Er zijn bijna 3000 mensen gewond geraakt. De noordelijke regio La Guaira is zwaar getroffen. Interim-president Rodriguez zei dat Venezuela blij is met de buitenlandse teams die komen helpen. Na de dodelijke aanvaring gisteren op de Mokerplas in Middelaar is een man van 45 opgepakt. Hij wordt verdacht van dood door schuld, bevestigt het Openbaar Ministerie in Limburg. Een zwemmer van 28 werd overvaren door een boot en overleefde dat niet. Het slachtoffer was Mats Grotenbrech, een bekende amateurvoetballer. Volkswagen wil in Duitsland nog eens tienduizenden banen schrappen, meldt onder meer de Financial Times. Er zouden ook 4 fabrieken moeten sluiten. Eerder werd al een reorganisatie aangekondigd waar 50.000 banen verdwijnen. Volkswagen heeft het al tijden moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. In de Chinese hoofdstad Peking is een klein vliegtuig tegen een wolkenkrabber gevlogen, schrijven Chinese media. Het gaat om de iconische CITIC Tower met ruim 500 meter, het hoogste gebouw van Peking. Of er slachtoffers zijn is nog niet bekend. Op beelden is de inslag te zien en daarna vallende brokstukken. Het weer zonnig en heet, 36 tot 40 graden. Vanavond kans op onweer. Morgen opnieuw heet, eerst zon, later kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is de samenwerking van Vechtal FM en Noos FM. Studio Paard. Wij zijn...

0: Het held, hi, je hoort de Zera.
1: Zera?
0: Zera. Op Vechtdol FM en Omroep Noos. Het is Studio Paardrijden en luistert.
2: Kom maar op, zing maar mee. Sta daar aan en zet hem net ietsjes te hard.
0: Net als je ventilator trouwens, hè?

Het is Vechtal FM en Omroep Noos Studio Paard met de Hitjes School. Alleen maar zomerse muziek om extra cool lekker in je zwembroek voor de radio te gaan zitten. Wat dacht je van die ene classic van de Heart to Beat? Summer Go!

As I do. Zo, weer zo'n knijtertje van een zomerhit hoor. Jorde, Yannick en How Do I Love You. Mijn naam is Jelle op de plek van Rick Maliepaard. Die geniet heerlijk van zijn vakantie. En jij geniet heerlijk van de Vechtal FM en Omroep Noos Hitjesgolf. Alleen maar lekkere muziek om die zomerse temperaturen door te komen. Wat dacht je van deze Simple Plan en Natasha Bedingfield? Dit is Jetlag.

Holly Humberstone, you're the cruel world bij Vertel FM. En onderop Noos, mijn naam is Jelle op de plek van Rick Maliepaard. En als ik ergens verdrietig over ben, dan is het dat dit nummer nergens te vinden is. De enige plek waar je hem hoort is op de radio. Hij is gewoon niet uitgebracht. Alleen in Duitsland te luisteren via Spotify. Ik kan er zo boos van worden. Maar goed, wel goede reden om de komende 4 minuten even lekker te genieten van Nena en Kim Wilde. It's any place, anywhere, any

0: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nederland gaat gebied voor gebied weer van het stikstofslot, zegt minister Van Essen van Landbouw. Hij presenteerde de nieuwe stikstofplannen. Voor boeren komt 20 miljard euro extra om de plannen te realiseren. Het minderheidskabinet moet nu op zoek naar een meerderheid in het parlement. In Venezuela is het officiële dodental na de zware aardbevingen inmiddels verdubbeld. Het staat nu op 589, meldt de interim-president. En in de Chinese hoofdstad Peking is een klein vliegtuig tegen een wolkenkrabber gevlogen, schrijven Chinese media. Het gaat om de CITIC Tower met ruim 500 meter, het hoogste gebouw van Peking. Het weer nog zonnig en heet. In het zuidoosten 38 graden of meer. Later is er kans op onweer.
1: Vechtal FM en Noos FM. Streeknieuws.
2: Tijd om te kijken wat er in de regio is gebeurd. Dit is het streeknieuws van Vechtal FM en Noos FM. Winkelketen Scapino heeft gisterochtend officieel de deuren geopend van een nieuwe moderne vestiging in Dedemsvaart. De winkel is gevestigd in een nieuw gebouwd pand en betekent de terugkeer van Scapino naar het dorp na een afwezigheid van ongeveer 10 jaar. Vanwege de extreme hitte van komend weekend gaan de ballonvaarten van Ballonfestival Hardenberg en de Drakenbootrace niet door. De feesttent op het evenemententerrein blijft wel geopend. En het Vechtalcollege Ommen heeft afgelopen nacht de hittegolf voor het oranje gevoel verruild. Dat gebeurde met een bijzondere invulling van de laatste schooldagen. De school die combineerde de aanhoudende hitte met de WK-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Tunesië. Ludieke invulling dus van code oranje. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal. Voor meer nieuws kun je kijken op de websites vechtalfm.nl en omroepnoos.nl. Daar vind je het laatste nieuws. Het is tijd om door te gaan met de hitjesgolf. Alleen maar zomerhits deze middag. Even genieten van die lekkere code rood.
3: Ja, de DJ is weer goed gezet.
2: Met zweet op zijn knieën.

Misschien ben ik te goed in alleen zijn, man, ik heb veel aan mijn hoofd, is een tweestrijd. Familie daar als ik om me heen kijk, ik bedoel als ik opbel via FaceTime. Ik bedoel als ik tijd heb om te bellen en die tijd heb ik niet, ik heb geen tijd. Ik moet altijd nummer 1 zijn, echte mannen huilen niet maar zien me leeg zijn.

0: Het is de nieuwste van Typhoon. Die klinkt gewoon als zomer. En die klinkt gewoon als zomer. Zo, ik kom niet meer uit mijn woorden door die hitte. En heet Kan Niet Alleen. Tijd om even af te koelen van het warme weer. Hey. Zo. Even met je terug naar Landgraaf. Vorig weekend was daar Pinkpop, het oudste en een van de grootste festivals van Nederland. En daar hadden ze een act waar ik zo fan van ben geworden. Ze zijn dus per ongeluk een beetje het nieuwe Ierse volkslied gaan schrijven. Tenminste, het is het tweede volkslied, zo wordt het inmiddels gezien. Het is heel vet, het is Ierse volkmuziek waar ik je graag aan wil voorstellen. Denk een beetje Mumford & Sons, maar dan iets minder verstaanbaar. Het is Kingfisher. Zo'n vette act. Killa, hoor je nu.
1: Even een momentje van rust.

Ellen vandaag op de plek van Rick. Toch voor de administratie. Wat glanst is mooi, hè? En maakten heel veel mensen blij. Wat lult Rick hier normaal gesproken altijd? Ik heb echt geen idee. Nou goed, zo meteen hier de mannen van Thank God It's Friday. En heerlijke muziek voor je onderweg. Eerst Lady Gaga en Doechii. Dit is Runway.

0: Dagoer.
1: Kusjes naar Rick.
2: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
3: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
4: Vechtel FM en Noos FM Nieuws.
5: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Landbouwminister Van Essen heeft vanmiddag een ingrijpend pakket aan maatregelen gepresenteerd om de stikstofuitstoot te verminderen. Daarmee moet het land weer van het zogenoemde stikstofslot, zodat er weer huizen kunnen worden gebouwd. In de plannen staat onder meer dat melkveehouders in 2035 niet meer dan 2,6 koeien per hectare mogen houden. Ook mag er rond 15 natuurgebieden, zoals de Veluwe en de Peel, in een straal van 1 kilometer veel minder stikstof worden uitgestoten. Door de hitte worden extra controles uitgevoerd bij dijken. En daarbij zijn in Zuid-Holland 7 scheuren ontdekt. Die kunnen problemen veroorzaken als het flink gaat regenen. De scheuren lopen dan vol met water, waardoor de dijk kan inzakken. De tientallen asielzoekers in Ter Apel die buiten in de hitte wachten op een opvangplek, kunnen terecht in een kantoorpand in de buurt. Het Rode Kruis noemde de situatie onverantwoord. Na de dodelijke aanvaring gisteren op de Mokerplas in Middelaar is een man van 45 opgepakt. Hij wordt verdacht van dood door schuld, zegt het OM in Limburg. Een zwemmer van 28 werd overvaren door een boot en overleefde dat niet. Het slachtoffer was de bekende amateurvoetballer Mats Grotenbreg. Hoe het ongeluk op de Mokerplas kon gebeuren is nog niet duidelijk. Daar wordt onderzoek naar gedaan. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte zijn regenboogvlaggen toegestaan. De Wereldvoetbalbond FIFA heeft dat besloten. Op het vorige WK in Qatar verbood de FIFA de vlaggen nog. De wedstrijd wordt gespeeld in Seattle, waar de Pride bezig is. De manifestatie die in het teken staat van LHBTI-rechten. Juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers het zwaarst onderdrukt. Het weer, zonnig en heet, 36 tot 40 graden. Op de Wadden iets minder warm. Vanavond kans op een lokale onweersbui. Vannacht droog en warm, minima tussen 20 en 24 graden. Morgen wordt het 29 tot 38 graden, met later opnieuw kans op een onweersbui. Na het weekend minder warm. Dit was het NOS Journaal.
4: Verkeer.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A1 Hengelo richting Duitse grens voor de grens 10 minuten vertraging. A12 Arnhem richting Duitse grens 10 minuten oponthoud. En op de A35 Almelo richting Enschede voor Enschede West 10 minuten vertraging. Staat een voertuig met pech. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is de samenwerking van Vechtel FM en Noos FM. Thank God it's Friday. Wij zijn...

0: It's Friday. Andries en Connor.
1: En Ronald.
0: Vechtdal FM.
1: Ja, nu nog wel.
2: Ja, even een droevig muziekje, Andries.
1: Een droevig muziekje. Even kijken.
2: Dit is onze laatste uitzending op Vechtdal FM.
1: Ja, heftig om dat zo te zeggen.
2: Ja.
1: Dat voelt helemaal niet fijn.
2: Maar. Het goede nieuws is, wij stoppen niet.
1: We gaan gewoon door. We gaan naar Q Music.
2: Alleen gaan wij door onder RTV 4.
1: Ja, het is de laatste onder de naam Vechtdal FM. Want vanaf volgende week dan heet deze zender, samen met Omroep Noos en de Delta FM, heten wij RTV 4. Dus ja, je kan het al een beetje zien in de studio. Er hangt al een prachtige banner achter mij als je kijkt op...
2: Hele mooie microfoon heeft ook al RTV. Ja, je kan het net niet goed zien, maar er staat RTV 4.
1: Ja, het staat terecht. Je moet nu nog eventjes om mee te kijken naar de uitzending naar twitch.tv/vechtdalfm. Om het makkelijk te houden. Het is de laatste uitzending die wij als Tango This Friday onder Vechtdal FM doen. Vanaf 1 juli gaan we over naar RTV 4.
2: Maar niet getreurd, want als wij over zijn naar RTV 4, zijn wij nog steeds te vinden op dezelfde plek en dezelfde tijd. Namelijk op de vrijdag tussen 5 en 7.
1: De frequenties blijven hetzelfde. De Twitch-link verandert misschien ietsjes. De website-naam verandert misschien ook nog. Maar je gaat ons gewoon kunnen blijven vinden. Volg ons natuurlijk ook even op social media. Daar worden ook alle updates gedeeld rondom de wijzigingen. Nieuwe programmering komt erin voorbij. Maar wij blijven gewoon lekker zitten.
2: Ja, en als jij nou iets hebt, als de naam van Twitch gaat veranderen, kan ik ze dan nog wel vinden? Dan moet je nu even naar twitch.tv/vechtdalfm gaan en even op volgen drukken.
1: Ja.
2: Dan raak je ons niet kwijt.
1: Dan kan je altijd in je

0: account ons terugvinden, dan zit je sowieso goed. Ja, en ik vond het dan ook toepasselijk, gezien dit de laatste op als Vechtel FM is, om dan even Katy Perry met Last Friday Night te draaien. Want dat was ook het nummer waarmee we begonnen op Vechtel FM.
1: Dat was het eerste nummer wat wij draaiden hier.
0: Ja, dus misschien dat we nog een beetje zo down memory lane kunnen gaan.
1: Ik heb wel wat ideeën voor de show.
0: Nou, fantastisch. Ja, er is genoeg om te bespreken. Onder andere, het weer is een item vandaag. Wij zijn naar een festival geweest.
1: Wij zijn naar een concert geweest.
0: Dus een hele hoop om het over te hebben. Laat hem hier lekker op de frequentie.
1: Maar we beginnen met Weezer.
0: Dit is Island in the Sun voor een prachtige zomerse dag. Misschien net iets te warme zomerse dag.

0: American Author, sorry, met Best Day of My Life. Tenminste, nou ja, ik hoop dat je het een beetje volhoudt in deze hitte. Kondig, ik wend mij even tot jou.
1: Ja.
0: Ik maak me het meest zorgen om jou.
1: Je maakt je zorgen om mij.
0: Ja, want kijk, ik zat dus vorige week eventjes bij jou in de auto.
1: Ja.
0: Er is een probleem met jouw auto.
1: De airco-vloeistof is op.
0: Jouw airco die doet helemaal niks meer.
1: Ja, die blaast nu warme lucht.
0: Hoe ben jij hier gekomen?
1: Met de auto.
0: Mijn god, ik ben blij dat je het hebt overleefd.
1: Ik stapte in en dan zie je op je display zo'n hele mooie temperatuur. Die temperatuur stond op 47 graden.
0: Mijn god, 47
1: En mind you, het was niet het eerste waar ik naar keek. Ik was eerst zorgen dat mijn deuren open stonden, de ramen naar beneden waren. En dat ik klaar was om weg te gaan voordat ik mijn deuren zo dicht deed. Toen keek ik op display. Dus misschien dat ik toen ik instapte het nog wel hoger was.
0: Mijn god. Ja, ik ben blij dat je er bent.
1: Daar wil ik ook bij zeggen dat ik uit een appartement kom waar de zon de hele dag vol op staat.
0: Oh, heerlijk.
1: Heeft
0: die airco?
1: Nee.
0: Ah,
1: nee, ik heb een waaier thuis. Die doet het goed. Mijn thermostaat heeft bijna de hele dag 29,5 graden.
0: Oh, heerlijk. Lekker bakken.
1: Dus ja, als jij even kan wisselen van de camera.
0: Ja, we hebben vandaag op twitch.tv/vechtfm wat nieuws geïntroduceerd. Dames en heren, met gepaste trots is dit de Airco Cam. Elke keer als hier iemand voor de airco gaat staan, dan kan je dat live volgen op twitch.tv/vechtfm. Die geeft gewoon zo nog aan dat het hier 30 graden is. Ook al staat dat ding lekker koude lucht te blazen.
1: Ja, er is bijna, het duurt even.
0: Dus er is bijna niet tegen op de airco.
1: Hij stond op 32 eerst.
0: Oh,
1: dus
0: nou,
1: we zijn al een paar graadjes naar beneden.
0: Ronald, hoe is het vandaag bij jou gegaan? Was jij thuis? Was jij op werk?
2: Ik was thuis.
0: En hoe is het bij jou thuis?
2: Nou, ik heb hem afgelopen dagen nog niet over de 30 gehad. Maar ik zit nu even te kijken en volgens mij is het nu 29 bij me thuis.
0: Oh, heerlijk. Maar, dus ook de hele dag bij de ventilator doorgebracht?
2: Ja. Ja, ik zit op de bank en daar af en toe naar de keuken om even wat drinken te halen.
0: Ja,
2: dan,
0: precies.
2: Dan houdt het ook wel weer op met de
0: kijk, dat is dan ook direct belangrijk advies. Hydrateren, heel belangrijk deze dagen.
1: We hadden met de collega's van mijn werk nog een leuke, nou ja, challenge. We waren foto's aan elkaar naar elkaar aan het sturen van de thermostaat. Kijk je wie ja, het zwaarst heeft. Ja. Ik sta op gedeelde eerste plek met 29,5.
0: Ja, netjes. Ja, nou, ik hoop dat je het thuis ook een beetje volhoudt. Wat al werd gezegd, drinken is belangrijk. Goed blijven hydrateren, dan red je het wel. Gewoon lekker binnen blijven bij de radio. Niet in de volle zon gaan zitten. Dan moet je een heel eind komen.
1: En hou jij het nog vol?
0: Ja, ik mag niet klagen, want ik ben de hele dag op kantoor geweest.
1: En daar had je airco.
0: Oh, lekker. Onze airco's die zijn van de winter vervangen en die doen het ontzettend goed. Dus het was daadwerkelijk, als ik eventjes buiten was geweest, dan ja, ik moest het wel even meemaken natuurlijk. Elke keer als ik buiten was geweest en ik kwam weer terug naar binnen, moest ik serieus gewoon even een vestje aandoen. Omdat die shock van het temperatuurverschil, ja, dat was gewoon meer dan 15 graden temperatuurverschil tussen binnen en buiten.
1: Ach, wat vervelend voor je.
0: Heel vervelend.
1: Oh, Andries, ik moet je zeggen, afgelopen dagen was het heerlijk om bij mij op het balkon te zitten. Want in het begin van de dag, ik heb een balkon achter en voor. Achter, hele dag schaduw geweest, lekker cool. Ik had vandaag de moeite mee, want de temperatuur bleef hetzelfde als ik naar buiten liep.
0: Ah, ja. Ja, dat schiet dan ook niet op. Ja, nee, bij mij thuis zal dat denk ik ook een beetje het geval zijn. Want mijn kamer die staat ook wel lekker de hele dag in de zon. Maar goed, tot nu toe mag ik niet klaar. Zullen we even een verkoelend nummertje er maar in zetten?
1: Ja, laten we maar doen. Wat zat je aan te denken?
0: Ik dacht aan iets van Coldplay.
1: It's a sky full of stars.

0: samen met Rani hoorde je I Love Life hier op Vechtel FM en Omroep Noos. Nu nog wel. En straks zijn we RTV 4. Zeg er nog maar eventjes een keertje opnieuw bij. Zometeen gaan we naar het streeknieuws. Dan krijg je de laatste berichten over de zaken. Onder andere waar je rekening mee moet houden hier in de regio. Betreffende het extreme weer. En natuurlijk de NOS headlines komen daarbij er ook aan. Maar eerst even wat anders. Wij zijn inmiddels 28 minuten met deze uitzending bezig. En Connor.
1: Ja.
0: We hebben het nog over geen één ding van Pinkpop gehad.
1: We hebben het nog niet over Pinkpop gehad, nee.
0: Ik vind dat we daar verandering in kunnen brengen.
1: Ja.
0: Want, godsamme, wat een fantastisch weekend was
1: het. Dat was het zeker.
0: Zo
1: wel warm.
0: Wel warm. Maar zo ontzettend veel gelachen met alle bezoekers daar. En nog belangrijker, zo ontzettend veel goede optredens gezien.
1: Zelfs nog een paar nieuwe ontdekkingen gedaan.
0: Oude dingen herontdekt. Het was fantastisch.
1: Het was
0: echt een heel mooi weekend. Nou, daar gaan we nog uitgebreid over hebben. Maar laten we even beginnen met een heel goed optreden van een band uit Schotland. Dan weet je denk ik direct wel welke ik bedoel.
1: Ja, ik heb zo mijn vermoedens.
0: Dit was ook echt, ondanks dat het ontzettend warm was, een ontzettend gaaf optreden om bij te zijn. Ze kregen het hele veld van hun voeten. Dus misschien dat nu ook in deze hitte gaat lukken. Dit is Franz Ferdinand met This Fire.

0: Vechtal FM en Noos FM. Nieuws.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Landbouwminister Van Essen heeft ingrijpende plannen gepresenteerd om de uitstoot van stikstof flink te verminderen. Daarin staat onder meer dat de uitstoot van de landbouw in een gebied van een kilometer rond 15 natuurgebieden sterk omlaag moet. Op de spoedeisende hulpafdelingen in de ziekenhuizen komen steeds meer mensen binnen met klachten door de hitte. Onder hen zijn vooral ouderen en kinderen die uitgedroogd zijn omdat ze te weinig hebben gedronken. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte in Seattle zijn regenboogvlaggen toegestaan. De FIFA verbood de vlaggen nog op het vorige WK in Qatar. In Seattle is de LHBTI-manifestatie Pride bezig. Het weer, vanavond kans op een lokale onweersbui. Vannacht warm, minima tussen 20 en 24 graden. Morgen overdag 29 tot 8.
2: Oh, nou, het werd bij de NOS te heet, denk ik.
0: Vechtal FM en Noos FM.
2: Kijken of ze zo meteen weer een beetje bijgekomen zijn. Voor nu het streeknieuws. Het Heuveltjes Bosbad in Balkbrug is vandaag beperkt toegankelijk vanwege code rood en de extreme hitte. Het zwembad is alleen open voor abonnementhouders. Ook geldt er een maximum van ongeveer 1000 bezoekers. De reden is dat het erg druk kan worden en dat de medewerkers door de hitte anders te zwaar belast worden. Daarnaast is er een beperkte bezetting van toezichthouders. Het zwembad vindt het daarom niet veilig en niet verantwoord om iedereen toe te laten. Zodra de hitte afneemt en er voldoende personeel beschikbaar is, gaat het zwembad weer normaal open. In het Vechtdal wordt vandaag geen reguliere post bezorgd. Dat volgt uit een landelijke maatregel van PostNL vanwege extreme hitte. Omdat postbezorgers hun werk grotendeels lopend of per fiets uitvoeren, is besloten de bezorging van brieven en brievenbuspakjes tijdelijk stil te leggen. Ook het Vechtdal valt hieronder. Medische post en rouwpost worden wel bezorgd. Rouwpost krijgt daarbij voorrang en wordt zo snel mogelijk afgeleverd. Pakketbezorging gaat in het Vechtdal wel door. Wel kan de bezorging enkele vertragingen oplopen. En in ander niet hittegerelateerd nieuws, ze zijn eruit. De nieuwe coalitiepartijen VOV, CDA en ProOmme hebben hun coalitieakkoord voor de bestuursperiode 2026-2030 definitief vastgesteld. Het akkoord, getiteld Krachtige keuzes voor een verbonden samenleving, moet de basis vormen voor de bestuurlijke koers van de gemeente Omme voor de komende 4 jaar. Kernbegrippen in het akkoord zijn leefbaarheid, betrokkenheid en verantwoordelijkheid. Het geeft aan welke ontwikkelingen de drie partijen op het oog hebben voor de komende jaren. Er worden doelstellingen genoemd op terreinen als wonen, mobiliteit, voorzieningen, veiligheid, leefomgeving, het buitengebied en de gemeentelijke organisatie. Maar dan het interessantste gedeelte van dit nieuwsblok, het weer. En dat heeft Conor voor je.
3: Het is 37 graden. De gevoelstemperatuur ligt rond de 43 graden.
2: Ik denk dat ik even nog weer ga switchen naar de airco-cam voor wat verkoeling. Is Ronald er nog?
3: Daar, ja.
2: Ja, die gaat er direct van genieten. Ja, twitch.tv/vechtelfm, de airco-cam.
3: Maar in de loop van de avond kan er zeer lokaal een onweersbui ontstaan en koelt het af na een graad of 23. In het weekend blijft het extreem warm met tijdens de nacht de temperaturen boven de 20 graden. Zaterdag wordt het 33 tot 36 graden. Waait er een zwakke oostenwind en later op de dag en in de nacht naar zondag kan er onweersbuien vallen. Zondag wordt het 28 tot 32 graden met in de loop van de dag onweersbuien die een einde maken aan deze hete periode. Vanaf maandag wordt het 24 tot 27 graden.
2: En hoe staat het ervoor op de weg? Durven de mensen nog of is iedereen thuis gebleven? Hebben we heel veel pech gevallen?
3: Iedereen is thuis gebleven, denk ik.
2: Hartstikke goed.
3: Dit is de eerste keer dat ik bij het streeknieuws van 5:30 kan vermelden dat er geen files gemeld staan in de omgeving. Wel staat er een flitser op de A1 bij afrit Rijzen. Knooppunt Azelo naar de A35 richting Zwolle. En die is nu weer weg.
2: Oh, nou fantastisch. Lekker doorrijden dus. Maar als je nog lekker gaat doorrijden op de snelweg. Er is een weeralarm afgegeven voor als je het nog niet meekreeg. Dus zorg als je in de auto gaat dat je een paraplu en water meeneemt. Voor het geval dat je langs de weg komt staan. Precies, van de ANWB.
3: Ja, en hou er rekening mee. Op sommige plekken kan asfalt aan het smelten zijn. Dus als jij denkt, ik ga lekker motorrijden. Let even op, je weet wel, die extra zwarte vlakken op de weg. Dat ze de gaten hebben opgevuld. Die dingen smelten op dit moment.
2: Dus als jij nou onderweg bent naar de TT dit weekend. Weet dat je even extra moet uitkijken. Even kijken. Ik dacht, pak nog snuiven normaal erbij. Maar dat ga ik zo snel niet kunnen vinden. Dus we volgen gewoon het draaiboek.
0: Vechtal FM, dat dan wel weer. Vechtal
2: FM. Dit is Chumbawamba met Top Thumping hier op Vechtal FM en Omroep Noos.

0: turn to grey.
1: Swedish House... ik had niet gedacht dat ik met deze zo moeite zou gaan hebben. Swedish House Mafia, Heaven Takes You Home, hoorde hier op Vechtel FM en Omroep Noos. Oh, jongens. Ik vind het veel te warm om een draaiboek te volgen.
2: Ja, ik heb goed nieuws voor jou. Het is Internationale Dag van de Afkoeling. Dit is geen grap.
1: Dit is echt waar. Het is vandaag echt Internationale Dag van de Afkoeling. Kan het opzoeken.
3: Maar het is niet van de afkoeling van de mensen, maar meer gericht op koelkasten.
2: Ja.
1: Wow, daar wil ik ook wel in gaan liggen vandaag, hoor. Geen probleem.
3: Is eigenlijk ook wel een goed idee.
2: Zo'n ijskistje, zo'n vrieskist.
1: Ik denk dat ik voor vandaag eigenlijk wel een dagje had willen meelopen met bij de appie. En dan even gewoon de hele dag in zo'n koelcel staan. Dat had me dan
3: gewoon in het distributiecentrum en dan op de versafdeling.
1: Ja, nou, ja,
2: daar was ook, nog controverse over. Want die hadden dus blijkbaar van die papieren op de zaak neergelegd met ja... Mogelijk plannen we je in om je beschikbaarheid door. Dus je hebt gewoon dikke pech en regel zelf maar vervanging.
1: Ah, fijn.
2: En dat kan dus niet helemaal. Dat is niet helemaal
3: lijkt
2: toegestaan.
3: Mij niet helemaal de afspraak.
1: Ja, nee, dat... blij dat ik dat probleem niet heb in deze hitte. Maar ja, Internationale Dag van de Afkoeling. Daar hoort ook een afspeellijst bij.
2: Ja... Dat hebben we niet helemaal.
1: Ja, nou ja, een soort van. Hij is gerelateerd aan het warme weer
2: vandaag. Het is code rood in Overijssel. En dus we hebben ook een afspeellijstje met z'n drietjes gemaakt. Genaamd code rood. En wat kun je daar zoal in verwachten? Code red van ECDC bijvoorbeeld, om mee te beginnen.
1: Of wat dacht je van Goldband met noodgeval?
2: Of wat dacht je van de Beatles? Help!
1: Ja, die voel ik ook wel. Maar ook bijvoorbeeld, gewoon toepasselijk bij het weer... Glass Animals met Heatwaves.
2: Of wat dacht je van One Republic met Sunshine?
1: Het regent zonnestralen van Acta en de Munnik.
3: Falling in Reverse, Watch the World Burn.
1: Of Don't Look Back into the Sun van de Libertines. Dat is gewoon advies.
2: ABBA met SOS.
1: Of juist slecht advies. Gravity 6 met Stare into the Sun. Ik zou het niet doen, maar...
2: Nou ja. Of één ding wat zeker is. The Sun is Shining van Axwell Ingrosso.
1: Nou ja, allemaal dit soort ongelooflijke flauwe woordspelingen kun je van ons verwachten vandaag. We gaan de shuffle doen. Daar gebruiken we deze afspeellijst voor. En twee hele mooie dobbelstenen die je nu kan zien op twitch.tv/vechtdalfm. Wij gaan die dobbelstenen gooien en die gaan bepalen hoe vaak wij op shuffle gaan drukken. En het nummer waar de shuffle op uitkomt is het code rood nummer van vandaag die wij ter gehore zullen brengen. Wij weten dus niet wat er komt. Jij weet niet wat er komt. En dat is hartstikke grappig. zullen we een flinke slinger geven aan de dobbelsteen?
2: Dat gaan we doen.
1: Dan komt hij. 3, 2, 1.
2: Ze vliegen door de studio. Ik kan niet harder gooien dan dit, want anders meen je.
1: Nou, neem ook direct even een pauze. Pak even een bekertje water.
2: Ik ga even naar de airco. Dan ga ik meteen kijken of ja.
3: Ja, daar liggen ze mooi bij in de buurt.
1: Ja, dan kan jij mooi op de airco cam laten zien wat de resultaten zijn.
3: Het is een 4.
1: En
3: op dobbelsteen nummer 2 is...
2: Een 3.
1: Een 3. We gaan 7 keer shuffelen. Even kijken. Dan ben ik heel benieuwd wat er uit gaat komen vandaag. Nummer 1 uit de shuffle is Asia met Heat of the Moment.
2: Ja... Dat is het zeker.
3: Hoe was het bij de airco-conner?
2: Het was heerlijk. Het was meer de cold of the moment.
1: Maar nu is hij weer terug en hij heeft Great Balls of Fire direct van Jerry Lee Lewis.
2: Die staat op nummer 2. Gaan we dus ook niet naar luisteren. Nummer 3.
1: Nummer 3. Ja, ook een mooie. Disco Trends. Inferno. Ja, sorry, je zei hem al. De Tramps.
2: Jij zei de ander al.
1: Ik zei de ander al.
2: Gaan we naar nummer 4.
1: Was Hot-Blooded geweest van Roxette. Daar
2: gaan we ook niet naar luisteren.
1: Nummer 5. Ah, nou, we noemden hem al net bij het langsgaan van de playlist. Glass Animals met Heatwaves. Gaan we ook skippen.
2: Nummer 6.
1: Nummer 6 was 4D geweest van Franz Ferdinand.
2: Ja, die had ik erin gezet omdat het op sommige plekken bijna 40 graden werd.
1: Ja, heeft het dat nou uiteindelijk nog ergens gehaald?
2: Nou kijk, ik heb hier dus het hele mooie laatste nieuws over het weer voor me. Het hoogste wat er nu is aangetikt is 39 graden in Limburg.
1: Ik zag volgens mij in Limburg toen je voorbij dat kaartje ging 39,4 zelfs.
2: 39,4 graden.
1: Nou.
2: En het is officieel de warmste junidag ooit gemeten. Dus waar gaan we naar luisteren deze 26 juni? De warmste junidag ooit gemeten. Voor het laatst op Vechtal FM.
1: Nou, je moet er eventjes goed naar zoeken. Maar misschien dat je er wat eentje vindt. Plekje in de zon van Fokko. Voel me nou.

0: Måneskin hoor je met Off My Face. Ja, dat is ook trouwens vandaag. Het is internationale dag tegen de harddrugs. Dat heeft ook de DEFCON-organisatie gehoord. Daarom hebben ze het hele festival maar afgelast. Dat,
1: Ja, dat kan niet samenvallen natuurlijk.
0: Ik denk dat het drugsgebruik inderdaad wel gezakt is. Dus nee, hebben ze mooi gedaan. Mooie actie. Het is inmiddels bijna 6 uur. Betekent dat we zo even naar het NOS-journaal gaan. Maar daar eindigt Tangle It's Friday zeker nog niet.
1: Nee. Want we hebben niet nog een uur.
0: We hebben gewoon nog 2 hele uren.
1: We hebben gewoon nog 2 hele uren. Wij gaan vandaag door tot wij niet meer kunnen.
0: Wij gaan door totdat we hier de studio uitgetrapt worden en we weg moeten bij de airco.
2: Ja, precies. Wij slapen hier, jongens.
0: Wij gaan hier slapen. Die bank passen best 3 mijl man op. Dat lukt wel. Maar goed, we zijn er zo eventjes tussenuit voor het NOS-journaal. En daarna dus gewoon weer bij je terug. Tot 8 uur, Tangled It's Friday vandaag. En we gaan zometeen natuurlijk de Bendel spelen. Daar wil je bij zijn, want er zijn weer geweldige prijzen te winnen. Wat dat is, hoor je zometeen. Eerst is dit Outkast met Heya.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
2: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
3: Vechtal FM en Noos FM. Nieuws.
4: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Landbouwminister Van Essen heeft een ingrijpend pakket maatregelen gepresenteerd om de stikstofuitstoot te verminderen. Daarmee moet het land weer van het zogenoemde stikstofslot, zodat er weer huizen kunnen worden gebouwd. In de plannen staat onder meer dat melkveehouders in 2035 niet meer dan 2,6 koeien per hectare mogen houden. Ook mag er rond 15 natuurgebieden, zoals de Veluwe en de Peel, in een straal van een kilometer veel minder stikstof worden uitgestoten. Met de maatregelen moet de uitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd ten opzichte van 2019. Er wordt 20 miljard euro vooruitgetrokken. Door de hitte worden extra controles uitgevoerd bij dijken. En daarbij zijn in Zuid-Holland 7 scheuren ontdekt. Die kunnen problemen veroorzaken als het flink gaat regenen. De scheuren lopen dan vol met water, waardoor de dijk kan inzakken. Op de spoedeisende hulpafdelingen in de ziekenhuizen komen er steeds meer mensen binnen met klachten door de hitte. Onder hen zijn vooral ouderen en kinderen die uitgedroogd zijn omdat ze te weinig hebben gedronken. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte zijn regenboogvlaggen toegestaan. De Wereldvoetbalbond FIFA heeft dat besloten. Op het vorige WK in Qatar verbood de FIFA de vlaggen nog. De wedstrijd wordt gespeeld in Seattle, waar de Pride bezig is. De manifestatie die in het teken staat van LHBTI-rechten. Juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers het zwaarst onderdrukt. En de Zeeuwse traditie ringrijden is erkend als immaterieel erfgoed. Het doel van de sport is om een lans in een ring te steken die boven een parcours hangt. Deelnemers zitten daarbij in klederdracht zonder zadel op een versierd paard. Het ringrijden groeide in Zeeland in de 20e eeuw uit tot een georganiseerde sport met een gezamenlijke jaarwedstrijd in Middelburg. Het weer, het is nog steeds zonnig en heet, 36 tot 40 graden. Op de Wadden iets minder warm. Vanavond in het zuiden kans op een onweersbui. Vannacht droog en warm, minima tussen 20 en 24 graden. En morgen wordt het 29 tot 38 graden met later opnieuw kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is de samenwerking van Vechtal FM en Noos FM. Thank God it's Friday. Wij zijn...

0: Thank God it's Friday. Andries en Connor.
1: En Ronald.
0: Vechtdal FM.
1: Andries, ik merk dat jij steeds stiekem wat Pinkpop-liedjes tussendoor...
2: Ja, dit was misschien wel stiekem een kleine knipoog naar Pinkpop inderdaad. Natasha Bedingfield was er ook, stond op de South Stage. Hebben we niet superveel van meegekregen, maar die speelde echt precies op een moment dat wij vrijdag voor het eerst het festival opkwamen lopen. En dan ook toevallig met These Words, die ze toen net instartten. En de geweldige hit Unwritten hebben we nog meegekregen.
1: Dus... Ja, was wel grappig. We kwamen dus tijdens deze hit opgelopen. Dat was, we kunnen wel eventjes bij een andere stage kijken.
2: Ja.
1: Ja, speelde een band, daar kende ik één nummer van. Die speelde toen wij aankwamen precies dat nummer.
2: Ja.
1: En toen we teruggingen naar South Stage, toen werd Unwritten gespeeld.
2: Ja, het was echt fantastische timing gewoon. Ja, niet heel veel van Natasha Bedingfield gezien. Wel jammer, want volgens mij was het echt een heel goed optreden. In ieder geval de dingen die wij hebben gezien. Hartstikke tof.
1: Ja.
2: Heel mooi. Zo zullen er nog wel wat meer verwijzingen gaan terugkomen. Maar eerst is het tijd voor een spelletje.
1: Een spelletje?
2: We gaan de Bendel doen, Connor.
1: Oh. De Bendel?
2: Ja, echt zo. Zal ik even uitleggen wat de Bendel is?
1: Leg eens even uit wat de Bendel is.
2: Nou, we gaan proberen een nummer te raden. We krijgen zo meteen zo'n 15 seconden ongeveer te horen van dat nummer. En we moeten raden welk nummer het is. Dat klinkt heel makkelijk, maar het wordt ons iets lastiger gemaakt. Door het feit dat het nummer is opgeknipt in allemaal verschillende laagjes. We krijgen dus niet alle instrumenten in één keer te horen. We beginnen zo meteen met alleen de drums. En dat is best lastig natuurlijk.

0: weten we het dan nog niet. Dan kunnen we er een laagje bij nemen. Dan krijgen we de bas erbij. Weten we het dan nog niet. Dan krijgen we zometeen een heel mooi brass ensemble. Oftewel dikke blast toeters. Weten we het dan nog niet. Dan krijgen we er nog een gitaar. Nou, zo kunnen we 5 laagjes in totaal gaan opvragen. Maar de kunst wordt natuurlijk om het in zo min mogelijk laagjes te gaan raden. Dat is het doel. En daar kun je ons bij helpen.
1: twitch.tv/vechtalfm. Daar kun je een accountje volledig gratis aanmaken. En dan kun je live meekijken in de studio en mee chatten met ons. Stuur daar het goede antwoord. En de eerste die ons een goed antwoord stuurt, die maakt kans op die prachtige prijs.
0: Die prijs, zeg je?
1: Die prijs.
0: Er is een prijs.
1: Andries, wij geven vandaag
0: een airco weg. Nee,
1: de eeuwige roem weg.
0: Wauw, de eeuwige, dat is nog veel beter dan een airco.
1: En misschien één klein cool briesje.
2: maar jongen, dit is de laatste eeuwige roem die we bij Vechtal weggeven.
0: Ja, zo, wauw. Ja, inderdaad. De volgende eeuwige roem, die gaat gewoon met een RTV4 logo erop weg.
2: Dus mocht je nog eeuwige roem hebben staan van Vechtal, die gaat nu geld waard worden.
0: Ja, want inderdaad.
2: Er is een einde.
0: En wil je er nog één hebben, nu kan het nog. De laatste Vechtal FM eeuwige roem van Thank God It's Friday. Ik ben heel benieuwd. Twitch.tv/Vechtal FM is de plek waar je moet zijn. Ja, ik heb vernomen, de WhatsApp die doet het niet.
2: Nee, de app die krijg ik niet aan de praat.
0: Dan doen we het alleen met Twitch vandaag. Dus twitch.tv/Vechtal FM moet je zijn om je antwoord achter te laten. Ik heb hier laagje nummer 1. Het zijn dus de drums. Ook alvast wat info over het nummer. Ik ben heel benieuwd hoe deze gaat vallen. Hij komt uit een goed jaar. Al zeg ik het zelf. 1999. Het genre is rap.
2: Oh.
0: Dat is niet per se wat we hier het meest draaien. Maar ik ben heel benieuwd. Laagje nummer 1. Daar komt-ie.

0: Ik ben eigenlijk al een beetje bang dat je hem bij dit laagje al had moeten weten.
1: Ik denk dat ik hem weet.
0: Jij denkt dat je hem weet? Ja. Holy shit. Oké. Zullen we hem direct nog even een keertje doen?

0: Ik heb een echt.
1: Ik zit alleen even. Hoe heet dat nummer? De artiesten weet ik denk ik wel.
0: Oh. Oké, interessant. Want
2: ik heb helemaal niks.
0: Nee, fijn. Dan zitten wij een beetje op hetzelfde zelfde level. Ik ben heel benieuwd hoe deze zich gaat ontwikkelen. En of jij bij je antwoord blijft.
1: Ik hoop dat ik hem weet trouwens. Ik ben ook benieuwd. Ik dacht de vorige keer ook het te weten. Dan zat ik er finaal naast.
0: Ja, kleinigheidje hou je altijd. Laag je nummer 2 er maar bij doen?
1: Laag je nummer 2 erbij.
0: Dan komt de bas erbij.

0: Ik heb hem nog niet.
1: Dit hielp mij niks.
0: Nee, mij ook nog niet. Ik zie ook dat vaste contender voor de eeuwige roem, Lisa, die zegt, ik heb een idee, maar ik kan het niet vastprikken. Dus, we moeten er denk ik nog een laagje bij doen.
2: Dat denk ik dan.
0: Doen we ook direct laagje nummer 3 erbij, dan krijgen we een brass ensemble.

0: Ik denk dat ik hem goed had.
1: Ik denk ook dat jij hem goed had. Oh, wat erg dat ik deze niet hoorde. Wat erg. Nou ja, goed.
2: Ook gewoon die reactie van ons, gewoon non-verbaal, gewoon allebei van, oh, die.
1: Ja. Goed. Laat de antwoorden maar binnenstromen. Twitch.tv/vechtlfm is de plek waar je moet zijn. Dan gaan we zo meteen verder met de laatste twee laagjes. En krijg je het antwoord van ons. Maar eerst moet ik wel iets bekennen. Ik heb nog een nummer van Pinkpop erin gezet.
0: Welke?
1: Dit zijn de Foo Fighters met Best of You.

0: Avicii hoorde je met Wake Me Up. Als je net inschakelt, dan ben je nog precies op tijd om nog eventjes mee te spelen. Wij spelen namelijk de Bendel. Wij proberen een nummer te raden. Maar niet zomaar een nummer. Het is een nummer wat opgeknipt is in allemaal verschillende lagen instrumenten. En wij moeten met slechts een paar instrumenten proberen te bedenken welk nummer het is. Wat we al weten is dat het nummer uit 1999 komt en dat we moeten zoeken in het genre rap. En we hebben nu drie laagjes. We hebben de drums, we hebben de bas en we hebben de blazers.
1: En samen klinken die ongeveer zo.

0: Ja, ik denk dat toen we laagje 3 erbij deden met die toeter op het begin, dat een heleboel mensen wel een idee hebben welk nummer we zoeken. En er zijn ook antwoorden gegeven. Maar, en ik zet er even een spannend muziekje bij aan. De artiest...
1: De gegeven antwoorden zijn...
0: Nog niet correct. De artiest, die is bekend. Maar de titel, de juiste titel, heb ik nog niet voorbij zien komen.
1: Ik ook niet.
0: Dus we moeten door. We gaan naar laagje nummer 4. En misschien dat ergens nog die klik komt van de titel. Het is nu Aldert versus Lisa in de Twitch-chat. Ik ben benieuwd bij wie die als eerste gaat landen. We gaan er een laagje bij doen. Dan komt de elektrische gitaar erbij.

0: vind het een hele interessante elektrische gitaar.
1: Een heel interessante elektrische gitaar. Ik weet ook niet of het sample in het daadwerkelijke nummer ook een elektrische gitaar moet voorstellen.
2: Dat weet ik niet.
1: Maar goed. Ja, ik ben benieuwd of dit mensen dichter bij de titel kan helpen. Hebben jullie hem eigenlijk?
0: Ik heb hem al.
1: Okay.
0: Ja, weet je, ik weet zeer zeker over welk nummer het gaat. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben niet zo heel erg thuis in de titels van deze artiest.
1: Fair enough. Maar je denkt wel dat je de goede hebt?
0: Ja, ik denk wel dat ik het goede nummer heb.
1: Oké, nou we gaan er nog een laagje bij doen. Dan komen de voice covers erbij.

0: Dit werkt constant, werkt niet met hiphop.
1: Ik had al zoiets. Jij zei, oké, deze laag, dat zijn de voice covers. Ik zag, oké, prima. Wacht, hoe gaan ze dat doen? Ten dit eerste stukje echt zingen, kan je het niet noemen. Maar...
0: Kunnen we hem alsjeblieft nog een keer
1: doen? Wij gaan het absoluut nog even nog een keer luisteren.
0: Deze is wel echt mijn favoriet zo far, hoor.
1: Ik had er niet in aankomen.
0: Ik ook niet.

0: Oh, volgens mij is mijn Nintendo 64 met Super Mario vastgelopen. Ik moet even op de cartridge blazen. Stop. Ik ben heel benieuwd of hier dan nog de juiste titel bij verzonnen kan worden. Of dat het pas de volgende aflevering wordt dat we dat tegen gaan komen.
1: Heb je een cryptische hint naar de...
0: Ja, die heb ik net gegeven eigenlijk.
1: Oh, die heb je al gegeven.
0: Ja. Maar de app heeft er ook nog eentje. Dat is The Following Chapter. The Following Chapter is een hint naar de titel. Ik ben heel benieuwd of het daarmee geraden gaat worden. Ik wil eigenlijk ook gewoon nog even extra de tijd geven bijna.
1: Ja, omdat ze wel heel dichtbij waren.
0: Ja.
2: En we willen toch wel die laatste eeuwige roem.
1: Ja, we moeten er vanaf.
0: De laatste eeuwige roem met Vechtal FM stickers. Ze moeten weg nu. Dus ja. Weet je, we kunnen ook gewoon even een keertje precies op tijd...
1: Het streeknieuws gaan doen.
0: Ja, zullen we dat dan even doen?
1: Na het streeknieuws, de uitslag. Als er dan niemand met het goede antwoord komt... Ja, dan... Ja, wat gaan we dan doen met die eeuwige roem?
0: Ja, zelf maar opeten, denk ik.
1: Zelf maar opeten.
0: Ik herhaal nog één keer de hint. The Following Chapter. Dit zijn de NOS Headlines.
3: Vechtal FM. Headlines.
4: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Met de ingrijpende maatregelen wil het kabinet de stikstofuitstoot drastisch terugdringen. In de plannen staat onder meer dat er in een gebied van een kilometer rond 15 natuurgebieden veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Op de spoedeisende hulpafdelingen in de ziekenhuizen komen steeds meer mensen binnen met klachten door de hitte. Onder hen zijn veel ouderen en kinderen die uitgedroogd zijn omdat ze te weinig hebben gedronken. De Zeeuwse traditie ringrijden is erkend als immaterieel erfgoed. Ringrijders proberen op een paard zonder zadel een lans door een ring te steken die boven een parcours hangt. Het weer, vanavond kans op een lokale onweersbui. Vannacht droog met minima van 20 tot 24 graden. Morgen 29 tot 38 graden met later weer kans op onweer.
3: Vechtal FM en Noos FM, streeknieuws.
0: Microfoon aanzetten is ook handig. Het Heuveltjes Bosbad in Balkbrug is vandaag beperkt toegankelijk vanwege code rood en de extreme hitte. Het zwembad is alleen open voor abonnementhouders. Ook geldt er een maximum van ongeveer 1000 bezoekers. De reden is dat het erg druk kan worden en dat medewerkers door de hitte anders te zwaar belast worden. Daarnaast is er een beperkte bezetting van toezichthouders. Het zwembad vindt het daarom niet veilig en niet verantwoord om iedereen toe te laten. Zodra de hitte afneemt en er voldoende personeel beschikbaar is, gaat het zwembad weer normaal open. In het Vechtdal wordt vandaag ook geen reguliere post bezorgd. Dat volgt uit een landelijke maatregel van PostNL vanwege extreme hitte. Omdat postbezorgers hun werk grotendeels lopend of per fiets uitvoeren, is besloten de bezorging van brieven en brievenbuspakjes tijdelijk stil te leggen. Medische post en rouwpost worden wel bezorgd. Rouwpost krijgt daarbij voorrang en wordt zo snel mogelijk afgeleverd. Pakketbezorging gaat in het Vechtdal wel door, wel kan de bezorging vertraging oplopen. En dan in iets ander nieuws, naast de grote hitte. Ze zijn eruit, de nieuwe coalitiepartijen VOV, CDA en ProOmme hebben hun coalitieakkoord voor de bestuursperiode 2026-2030 definitief vastgesteld. Het akkoord, getiteld Krachtige keuzes voor een verbonden samenleving, moet de basis vormen voor de bestuurlijke koers van de gemeente Omme voor de komende 4 jaar. Dan gaan we naar het weer. Het weerbericht krijg je van Connor.
1: Het is nog altijd 37 graden buiten. De gevoelstemperatuur ligt iets hoger, namelijk op 42 graden. In de loop van de avond kan er zeer lokaal een onweersbui ontstaan en koelt het nog af tot 23 graden. In het weekend blijft het extreem warm met tijdens de nachten temperaturen van boven de 20 graden. Morgen wordt het 33 tot 36 graden, waait er een zwakke oostenwind. En later op de dag en in de nacht naar zondag kan er ook weer een onweersbui ontstaan. Zondag wordt het 28 tot 32 graden en in de loop van de dag de onweersbuien die een einde maken aan deze hitteperiode. Vanaf maandag 24 tot 27 graden.
0: Nou kijk, dus verkoeling is onderweg. We moeten er nog eventjes op wachten, maar het komt eraan. Is er ondertussen nog wat te melden op de weg? Of kan ik die in zijn geheel overslaan?
1: Nee, ik heb niks te melden op de weg. Ik heb nog wel te melden dat in Duitsland op het moment de warmste periode, hoogste temperatuur ooit gemeten is. Namelijk 41,3 graden.
0: Het is ongelooflijk deze dag. Hier gaan nog heel wat verhalen over komen voor de kleinkinderen.
1: Ja.
0: Even kijken, wat zullen we doen? Gaan we direct verder met de pendel? Zullen we nog even een nummer draaien?
1: Zullen we nog even een nummertje draaien?
0: Laten we dat nog eventjes doen. Even kijken, dan had ik alleen nog niks klaarstaan, omdat dit natuurlijk een beetje onvoorbereid was. Even kijken, zullen we nog een Pinkpop artiest erbij pakken?
1: Ja, waar zat je aan te denken?
0: Nou, dan ga ik eventjes, naar een van mijn favoriete optredens van het weekend. Er waren echt een heleboel goeie. Ik vind het lastig kiezen. Maar er was toch wel eentje zo legendarisch. Dat was 21 Pilots. Het einde van de set, sowieso was het al een super optreden. En het was ook de hele dag ongelooflijk warm geweest. En het laatste kwartier begint het toch ongelooflijk te stortregenen. Echt niet normaal hoe zeikens nat je werd.
1: Ja, dat was eigenlijk vond ik zelf het hoogtepunt van het optreden.
0: Ja, nee, helemaal mee eens. Er kwam zo'n ontzettend unieke sfeer daardoor door het hele publiek. Het hele publiek stond te springen. Er gebeurde daar gewoon echt iets bijzonders. Ik vond dat echt heel mooi om mee te maken. Even kijken, dan ben ik even op zoek naar het nummer waar ze mee eindigen.
1: Ik ga nog even één keer zeggen, op twitch.tv/vechtalfm kun je nog steeds het antwoord achterlaten voor de bendel. Je kunt nog steeds die eeuwige roem winnen. Dus doe dat vooral.
0: De hint, nog even één keer. Wat was het ook alweer? Ik pak hem er even bij. The following chapter. Je hebt er nog even de tijd om over na te denken. Tijdens 21 Pilots met Trees.

0: Trees hoorde je van 21 Pilots. Waarmee ze hun optreden afsloten op Pinkpop afgelopen vrijdag. Vorige week vrijdag. En wij gaan een einde maken aan de voorraad van de Vechtel FM Eeuwige Roem.
1: De laatste Eeuwige Roem gaat eruit, jongens.
0: Het is gebeurd.
1: Van Vechtel.
0: Het antwoord is gegeven. Het was een harde strijd. Het nummer zat in heel veel hoofden al correct. Maar hoe heette die ook alweer? Daar waren we naar op zoek. Zullen we nog even één keer laten horen hoe de bendel klinkt?
1: Vind je dat met of zonder voice cover?
0: 100 punten met de voice cover. Dan komt hij nog één keer.

Ik vind het echt een van de beste die we ooit gehad hebben. Goeie om de laatste Vechtal FM eeuwig om op uit te delen. Jongens, vanaf volgende week dan win je hier niet meer de Vechtal FM eeuwige roem, maar de RTV 4 eeuwige roem. Maar die we nog hebben liggen, die gaan deze week naar niemand minder dan Aldert. Want die gaf uiteindelijk het goede antwoord. The next

0: I'm a Believer hoorde je van Smash Mouth. Je luistert nog steeds naar Thank God It's Friday. En dan gaat het ook gewoon nog even lekker gezellig door, want we zijn er tot 8 uur vandaag. Waarom? Omdat Van Streek er niet is, dat ook. Maar vooral omdat de airco het hier best lekker doet. Dus ze gaan gewoon lekker door tot 8. Maar desondanks gaan we nu wel gewoon een tijdreis maken. Want ik vind het daar nog wel gewoon tijd voor.
1: Ja, misschien kunnen we nog even snel opzoeken dan hoe warm het die week was.
0: Dat vind ik een goeie.
2: Ik was al begonnen, maar ik was nog niet zo ver.
0: Als jij even verder zoekt, dan Connor, leg jij even uit hoe de tijdmachine werkt.
1: Ik heb hier een tijdmachine.
0: Wauw, het lijkt een bingo-rad.
1: Ja, dat klopt. Hij werkt ook bijna hetzelfde. Er zitten allemaal balletjes in. Ik kan eraan draaien en er komt echt een talletje uitgerold. Alleen is het dan niet dat je die moet afkruisen op je bingo-kaart. Maar zoveel jaar gaan we terug de tijd in.
0: Nou, dat klinkt als een super idee. Dan kunnen we dat en koppelen aan het nummer dat toen op nummer 1 stond. En we kunnen even kijken wat voor weer het toen was.
1: Wat leuk.
2: Ik heb het inmiddels gevonden, gelukkig.
0: Nou, kijk, hartstikke mooi. Het is vandaag week 26. Hoe ziet de top 40 er op het moment uit?
1: Nou, ik ga niet alle 40 nummers opnoemen, maar een top 3 kan ik wel doen. Op nummer 3 staat Magnetic van The Battlestar. Op nummer 2 staat... En op nummer 1...
0: Op
1: nummer 2 staat Cheerio van Justin De Wild.
0: Ik zie ook dat het nou...
1: Het is de remix.
0: Ja, maar staat het origineel er nog wel? Er staat er met een slash in.
1: 10 weken in.
0: Ja.
1: En hij is van nummer 1 af en...
0: Dit is een beetje... Dit is gekker.
1: Vorige week is hij veranderd.
0: Hoe kan er een dubbel nummer in de top 40 staan? Zowel de remix als het origineel zijn nu met elkaar gekomen. Nee, maakt ook helemaal niet uit. Hij is gezakt naar 2. Wat staat er nu op nummer 1?
1: Wacht, eerst hij is gezakt naar 2. En op nummer 1 vinden we Die Die van Shakira.
0: Ah ja, natuurlijk. Het nieuwe WK-anthem. Leuk nummer. Het is nog lang niet zo legendarisch als Waka Waka. Maar goed, prima plaatje. Prima plaatje.
1: Wij gaan naar betere tijden toe.
0: Misschien dat Waka Waka nog voorbij gaat komen.
1: Misschien wel. Maar we gaan in ieder geval naar een tijdperk toe waar het iets koeler is. Aangezien vandaag dus de warmste junidag ooit gemeten is.
0: Maar ja, wij gaan terug de tijd in. We gaan eens kijken hoe het er vroeger allemaal aan toe ging. Daar komt ie. We gaan tijdreizen.
1: Oh, we gaan echt heel ver terug de tijd in.
0: Echt maar heel ver.
1: 3 jaar.
0: Zo, 3 jaar.
1: We gaan naar 2023.
0: Met wat voor temperaturen zaten wij hier toen in de studio?
2: 2023, op 16 juni, was het... even kijken, maximum temperatuur in het land was 23,2 graden.
1: Je zei 16?
2: Oh, nou, 26. Ik heb het over 26.
1: Oh, oké. Okay.
2: En toen was het, over de hele maand juni, was het gemiddeld 18,9 graden.
1: Dat is de helft.
2: Ja.
0: Dat is de helft. En Connor, jij hebt de lijst met nummers voor je. Hoe zag die eruit?
1: Ja, in 2023 luisterden wij op nummer 3 naar Tattoo van Loreen, die het Songfestival toen heeft gewonnen. Op nummer 2 was gestegen vanaf plekje 3. Criss Cross Amsterdam met How You Samba. En op nummer 1, het nummer waar wij naar gaan luisteren, is People van Libyanka.
0: Mocht ik dus heel eerlijk zeggen dat ik deze echt compleet vergeten ben?
1: Mag ik even eerlijk zeggen dat ik niet meteen weet over welk nummer het gaat?
0: Ik ga hem instarten. Nou ja, we gaan het wel horen.

0: Jongens, ik wil geen mensen beledigen, maar zullen we de tijdreis zo meteen gewoon nog een keer doen?
1: Ik wou hetzelfde voorstellen.
0: Ik was deze plaat echt helemaal vergeten met een reden. Ik vind hem echt doodzaai. maar dat kan allemaal, want zometeen na 7 uur, dan is er gewoon nog steeds meer Tangled It's Friday. Met nog veel meer betere platen dan deze. En
1: ook minder conversatie.
0: Minder conversatie. En we gaan het over heel veel dingen hebben. Dit zijn Elvis en Junkie XL. A little less conversation. Tot zometeen!

0: Stratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
1: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen.
2: Maak je borst maar nat en zet 26 en 27 juni met rood in je agenda. Dan is het tijd voor de Trekkerslab Dalen. Groter, harder en spectaculairder dan ooit. Vrijdagavond vanaf 7 uur zorgen de indrukwekkende Duitse klassen voor volop

0: aan en is er volop vermaak voor jong en oud. Om 4 uur is het tijd voor de spannende traptrekkerrace. En als afsluiter van het weekend barst zaterdagavond het feest los met DJ C. Doeks. En natuurlijk feest DJ Geert. Trekkerslep Dalen, 26 en 27 juni. Mis dit weekend vol motorgeweld, gezelligheid en feest niet. Komt allen!
1: Heeft uw huis of kantoor een grondige schoonmaakbeurt nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl.
2: Vechtal FM Nieuws.
3: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De hittepiek voor vandaag is bereikt, meldt het KNMI. De hoogst gemeten temperatuur was 39,4 graden. Dat was in het Limburgse El. In de Bilt, waar het Weerinstituut zit, werd het 36,6 graden. In Duitsland is vandaag de hoogste temperatuur ooit gemeten. Het werd 41,3 graden bij Saarbrücken in het zuidwesten van het land. Door de hitte rijden rond Eindhoven vrijwel geen bussen. Het laatste station is oververhit geraakt, waardoor bussen niet meer kunnen worden opgeladen. Met ingrijpende maatregelen wil het kabinet de stikstofuitstoot drastisch terugdringen. Landbouwminister Van Essen wil het land zo weer van het zogenoemde stikstofslot krijgen, zodat er weer huizen kunnen worden gebouwd. Het kabinet wil ook snel een ondergrens voor een bouwvergunning invoeren. En dat betekent dat als je maar een beetje stikstof uitstoot, je altijd een vergunning krijgt. Politiek verslaggever Lars Geerts.
4: Dat zou betekenen dat kleine bouwprojecten of zelfs wat grotere bouwprojecten wat verder van de natuur af al meteen een vergunning zouden kunnen krijgen in de hoop dat in 2035 dan dit probleem onder controle is.
3: Met de maatregelen moet de uitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd ten opzichte van 2019. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte in Seattle zijn regenboogvlaggen toegestaan. De FIFA verbood de vlaggen nog op het vorige WK in Qatar. In Seattle is de LHBTI-manifestatie Pride bezig. Juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers het zwaarst onderdrukt. In de verklaring zegt de FIFA dat algemene boodschappen van mensenrechten gewoon zijn toegestaan. En ringrijden is vanaf nu immaterieel erfgoed. Het steekspel is een typisch Zeeuwse traditie. Doel van de sport is om een lans in een ring te steken. En deelnemers zitten daarbij zonder zadel op een paard, gekleed in klederdracht. Het groeide in de 20e eeuw uit tot een georganiseerde sport.

0: Sister Sledge hoorde je met We Are Family. Ik wil net gaan vragen, leeft hij nog? Maar volgens mij is dat het geval.
1: Ik ben er nog.
0: Je bent er nog. Wat was jij aan het doen, Connor?
1: Nou, ik was net buiten.
0: Ja.
1: Toen kwam ik hier en zag ik die airco unit. Dus ik denk, ik ga er even onder liggen. Dat lag echt heerlijk. Ik heb in tijden, afgelopen dagen me niet zo fijn gevoeld.
0: Nou, geweldig.
1: Ja.
0: Wel fijn dat we die optie hier hebben.
1: En dan stond ik wel een beetje snel op, dus gewoon een beetje duizelig.
0: Nou, ga zo weer lekker liggen, joh. Ga zo weer lekker liggen. Daar is hij voor. Ronald, hoe trek jij het nog?
2: Gewoon rustig aan doen. Kom niet heel eind.
0: Nou, dat zijn wijze woorden. Wij hebben nog een heel uurtje te gaan. We zijn er weer tot 8 uur vandaag. Ik was nog wel even benieuwd voor zometeen. Of wij iemand kunnen bereiken die vandaag toch wel echt de hitte heeft moeten trotseren. En die heb ik gevonden. We gaan zo meteen namelijk even bellen met oud-collega Olaf van Dijk. Die is vandaag, en ja, vraag me niet waarom, dan gaan we hem zo zelf vragen. De hele dag naar het TT-circuit geweest. Voor de MotoGP, de eerste vrije trainingen die zijn vandaag geweest. Ik snap dat het mooi is, maar vandaag in die godse hitte op het TT-circuit gaan zitten.
1: Mind you, de wegdektemperatuur van asfalt is op het moment 50 graden.
0: En er zijn mensen gevallen, heb ik gezien. Dus dat.

0: zullen neerlegschaafwonden zijn?
1: Dat zijn gegarandeerde brandwonden. Gegarandeerde brandwonden.
0: Ja, ja, daar is dat pak misschien niet eens tegenop gewassen. Goed, we gaan het zometeen van de man himself horen. We zullen hem zo even een belletje gaan doen. Connor, ik wil jou eigenlijk ook nog even vragen. We hebben het nog helemaal niet over Pinkpop gehad.
2: We hebben het nog niet echt over Pinkpop.
0: Nee. Vertel, we zijn drie dagen geweest. Wat waren de highlights?
2: De regen tijdens de 21 Pilots, dat was top.
0: Ja, absoluut.
2: Watergevecht met waterpistooltjes, dat was top.
0: Ja, ja, we hadden waterpistooltjes mee, die werden goed ontvangen.
2: Ja, uiteindelijk hadden we de waterflesjes of gebruikt in plaats van waterpistolen.
0: Ja, ja, dat liep mooi uit de hand.
2: En als we het echt gaan hebben over acts, ja, waar moet je dan beginnen?
0: Er was zo ontzettend veel goeds. Ja, mijn twee favorieten, die hebben we eigenlijk al wel gehad. Dat was 21 Pilots en de Foo Fighters. Vond ik ook echt geweldig om te zien.
2: Ja, de Foo Fighters vond ik ook echt top. Voor mij was ook een van de highlights Youngblood.
0: Ja, en, zeker. Handen omhoog!
2: Handen omhoog.
0: Hij had één Nederlandse zin geleerd en dat hebben we geweten.
2: Ja. En voor de rest leuke verrassingen gehad. Zoals Thijs Boontjes.
0: Oh ja,
2: dat was één groot feest. En de Hoogmis van het Zuiden.
0: Oh,
2: dat was
0: ook een van
2: mijn favorietjes.
0: Even voor illustratie. De Hoogmis van het Zuiden was een mis onder leiding van Jeroen van Koningsbrugge. Als zijn typetje de dronken pastoor. Van, hoe heet dat programma ook alweer? Zijn sketchprogramma. Ik kom even niet op de naam. Maar daar speelt hij een typetje van een dronken pastoor. Nou, die deed hij nu ook. Dat was ontzettend grappig. En het was een mis in het teken van de Limburgse popmuziek. Waar allemaal Limburgse artiesten ook in voorbij kwamen. Ja, dat was ook een fantastisch feest.
2: Ja, voor de rest.
0: Ik vond Solwax ook echt nog een hele mooie verrassing. Daar ben ik niet bij geweest.
2: Ik zat op dat moment in de schaduw.
0: Ja, en ik wou dat eigenlijk ook gaan doen. Maar toen zag ik in één keer, toen liep ik voorbij het podium. Ik kende Solwax nog niet. En ik zag in één keer drie drummers in een stellage. Allemaal met een volle drumkit. Met daarvoor vier gasten met allemaal hun eigen gestoorde synthesizer. Toen dacht ik, hier moet ik bij zijn. En ja, toen ben ik toch nog even een uurtje lang doorgegaan. Want dat was ook echt een fantastisch optreden.
2: Tom Morello nog aan het lijst toevoegen.
0: Tom Morello was fantastisch. Franz Ferdinand was fantastisch. Bij beide publiek ook helemaal uit een dak. Tom Morello deed nog Rage Against the Machine, Killing in the Name.
2: Ja, die jij het publiek liet zingen. En dan kan je zeggen, het Pinkpop publiek kende de tekst beter dan ik.
0: Ja, absoluut. En Tom heeft helemaal niks gezongen. Hij heeft er gewoon bij gestaan. Hij heeft het publiek het werk laten doen.
2: Een beetje gitaar gespeeld met zijn zoon.
0: Hij was er ook niet overheen gekomen. Het was zo luid.
2: Op het moment dat er een moshpit ontstond daar in die tent, dat hij gewoon een warme lucht uit die tent kon zetten. Ik moet even uitleggen, het was zo druk bij Tom Morello, niet iedereen paste in de tent.
0: Ja, was echt ongelooflijk. Maar,
2: en wij stonden er dus ook net iets buiten.
0: Ja, maar dat vond ik helemaal prima met de hitte die er was in die tent.
2: Ja.
0: Ja, niet te doen. En als we het dan over mosje hebben, Electric Callboy.
2: Electric Callboy,
0: ook altijd een mooi feestje.
2: Altijd steady.
0: En ja, er zijn nu nog steeds dingen die ik vergeet. Maar ontzettend veel leus om te kiezen. Ik wou eigenlijk nog wel even een nummer van het festival draaien. Heb jij nog een suggestie?
2: Ja, het leek mij wel leuk om even wat van Thijs Boontjes te draaien.
0: Dan pak ik die er eventjes bij. Even kijken. Thijs Boontjes.
2: Hij heeft wel een zomers vibe. Past wel lekker bij het weer.
0: Absoluut.
2: En het is gewoon hartstikke gezellig.
0: Even kijken, zullen we dan ambiance doen?
2: Ja, dat is goed.
0: Dat was wel echt een vibe. Dit is Thijs Boontjes met ambiance.

0: Guardian met Boys Don't Cry. Ook wel een hoogtepuntje van het weekend. The Cure, die waren er ook op Pinkpop. Misschien niet de allermooiste verschijning, maar wat kunnen die jongens spelen en zingen daarbij. Echt ook een heel toffe band om een keer gezien te hebben. Wij hebben aan de lijn iemand die wat anders gezien heeft vandaag. Of tenminste, ik hoop dat hij er wat van meegekregen heeft. Dan gaan we nu van hem horen. Olaf van Dijk.
1: Hey, een hele goede avond.
0: Goedenavond, jongen. Ik ben als eerste blij te horen dat je nog leeft.
1: Ja, het was een hele overlevingstocht, dat kan ik je zeker zeggen.
0: Want vertel, er is dit weekend een ander groot evenement begonnen. De rest van het weekend, waar ben jij vandaag naartoe geweest?
1: Nou, ik ben vandaag naar het grootste sportevenement van Nederland geweest. Dat is de MotoGP in Assen, de Dutch TT.
0: Yes.
1: En we hebben het allemaal wel gezien. Het is best wel aardig warm buiten.
0: Ja, ik vraag me af, hè. Je gaat dan naar een circuit toe waar eigenlijk praktisch geen schaduw is in principe. Hoe hou je dat vol?
1: Op een heleboel hoop. Plus ingevroren flessen water en coolbox en doe maar op.
0: Goed voorbereid, dat wel.
1: Niet al te veel bewegen en gewoon wel lekker genieten van alles wat er op de baan gebeurt.
0: Ja, kijk, dat is mooi. Hebben de racers er nog onder geleden? Of tenminste, ja, racers zeg ik. Het waren de vrije trainingen natuurlijk vandaag. Kon er wel een beetje gereden worden? Kwamen de coureurs de baan op?
1: Maar ze kwamen zeker de baan op. Er werd ook gereden. Alleen door de warme asfalttemperatuur zijn er heel veel crashes geweest vandaag.
0: Maar dat is ook juist veel spektakel wat dat betreft.
1: Ja, de banden die werden daardoor heel erg oververhit natuurlijk. Ja. En we hebben in één sessie gewoon 9 coureurs zien omvallen.
0: Oh jeetje, dat meen je.
1: Dus dat niet allemaal tegelijkertijd gelukkig. Maar goed, het is toch wel een hoog aantal voor een sessie van een uurtje.
0: Ja, nee, zeker. Was dat ook in de MotoGP vrije training?
1: Nee, dat was tijdens de Moto 2. In de MotoGP vrije training zijn er wel een paar grote namen onderuit gegaan. Ah, waaronder Jorge Martin en Alex Marquez weer.
0: Ik moet nog even wat gaan terugkijken, volgens mij.
1: Ja, zeker aanraden.
0: Je hebt dus wel kunnen genieten, ondanks dat het weer niet te doen was.
1: Ja, zeker, zeker. Dat was volgens mij verder helemaal top.
0: En was er verder nog iets waar je kon schuilen? Of heb je het echt alleen met die ingevroren flesjes water moeten doen?
1: Nou, je kon wel schuilen onder een tribune of aan de zijkant van de tribune als de zon de andere kant op stond als het ware.
0: Ja,
1: maar eigenlijk hebben wij het ook met waterpistooltjes. Hebben het ook nog even goed volgehouden.
0: Oh, kijk
1: dus we waren wel goed voorbereid de zon ingegaan.
0: Ja, nou kijk, dat is fijn om te horen. En de komende 2 dagen ben je er ook?
1: Ja, uiteraard.
0: Nou, dat is hartstikke mooi. Dan kom ik erbij zitten op de zondag. Ik zal me alvast een beetje mentaal voorbereiden.
1: Maar en neem heel veel zonnebrand mee.
0: Ja, ja, nee, dat vind ik heel goed advies. Super. Dan weten we ook, we kunnen een uittocht verwachten. We kunnen weer met z'n allen langs de A28 gaan zitten.
1: Ja, 100%.
0: Nou, hartstikke mooi. Kerel, hartstikke bedankt dat we jou even konden bellen. En dan zie ik jou zondag.
1: Yo, tot zondag. Succes. Hoi,
0: dankjewel.
1: Hoi.
0: En dan natuurlijk, als we het over de TT hebben, dan moeten we even deze draaien. Dit is Normaal met Oerend Hart.
2: Ik zeg oeh.

0: Jet hoor je met Are You Gonna Be My Girl? Je luistert naar Thank God It's Friday. Vandaag tot 8 uur maar liefst. En jongens, we hebben nog zometeen een belangrijke vraag te beantwoorden.
1: Een belangrijke vraag?
0: De doorgeefvraag.
1: De doorgeefvraag.
0: Wij hebben van Jari een hele mooie vraag gekregen. Zullen we die alvast even opnoemen, dat we er even over na kunnen denken?
1: Laten we doen.
0: De doorgeefvraag luidt. Stel, jullie hadden een hevige ruzie met elkaar. Dus wij onderling. Waar zou die dan over gaan? Ik ben heel benieuwd. Ik bedoel, het komt hier eigenlijk niet voor.
1: Nee.
0: Maar als die er zou zijn, waar zou het dan over gaan?
1: Ik heb meerdere mogelijke antwoorden.
0: Dat is zorgwekkend.
1: Het zijn over het algemeen wel positief. Positieve antwoorden.
0: Oh, dus oké.
1: Dat scheelt.
0: Dat stelt dan weer enigszins gerust.
1: Nou, maar dat hoor je straks.
0: We gaan het zo horen. Denk er thuis ook nog even over na waar je misschien zelf ruzie over zou kunnen maken. Ik ben benieuwd of er nog een creatief antwoord tussen zit.
1: Geen ruzie gaan maken trouwens.
0: Nee. Alleen,
1: is nergens voor nodig.
0: Alleen fantaseren erover. Dan heb ik het laatste streeknieuws voor je. Maar eerst natuurlijk de NOS headlines.
2: Vechtal FM en Noos FM. Nieuws.
3: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Met de ingrijpende maatregelen wil het kabinet de stikstofuitstoot drastisch terugdringen. In de plannen staat onder meer dat er in een gebied van een kilometer rond 15 natuurgebieden veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Op de spoedeisende hulpafdelingen in de ziekenhuizen komen steeds meer mensen binnen met klachten door de hitte. Onder hen zijn veel ouderen en kinderen die uitgedroogd zijn omdat ze te weinig hebben gedronken. De Zeeuwse traditie ringrijden is erkend als immaterieel erfgoed. Ringrijders proberen op een paard zonder zadel een lans door een ring te steken die boven een parcours hangt. Het weer, vanavond kans op een lokale onweersbui. Vannacht droog met minima van 20 tot 24 graden. Morgen 29 tot 38 graden met later weer kans op onweer.
2: Vechtal FM en Noos FM, streeknieuws.
0: Het Heuveltjes Bosbad in Balkbrug is vandaag beperkt toegankelijk vanwege code rood en de extreme hitte. Het zwembad is alleen open voor abonnementhouders. Er geldt ook een maximum van ongeveer 1000 bezoekers. De reden is dat het erg druk kan worden en dat de medewerkers door de hitte anders te zwaar belast worden. Daarnaast is er een beperkte bezetting van toezichthouders. Het zwembad vindt het daarom niet veilig en niet verantwoord om iedereen toe te laten. Zodra de hitte afneemt en er voldoende personeel beschikbaar is, gaat het zwembad weer normaal open. In het Vechtdal wordt vandaag geen reguliere post bezorgd. Dat volgt uit een landelijke maatregel van PostNL vanwege extreme hitte. Omdat postbezorgers hun werk grotendeels lopend of per fiets uitvoeren, is besloten de bezorging van brieven en brievenbuspakjes tijdelijk stil te leggen. Ook het Vechtdal valt hieronder. Medische post en rouwpost worden wel bezorgd. Rouwpost krijgt daarbij voorrang en wordt zo snel mogelijk afgeleverd. Pakketbezorging is wel gewoon doorgegaan. Wel kan de bezorging enkele vertraging oplopen. En ze zijn eruit. De nieuwe coalitiepartijen VOV, CDA en ProOmme hebben hun coalitieakkoord voor bestuursperiode 2026-2030 definitief vastgesteld. Het akkoord, getiteld Krachtige keuzes voor een verbonden samenleving, moet de basis vormen voor de bestuurlijke koers van de gemeente voor de komende 4 jaar. Dan kijken we naar het weer. Het weerbericht krijg je van Connor.
1: Het is nog steeds 37 graden.
0: Ah, ik hoopte dat het minder was.
1: 42 graden.
0: Ah, oké.
1: En in de loop van de avond kan er zeer lokaal nog een onweersbui ontstaan en koelt het eventueel nog af naar 23 graden. Ik moet zeggen, andere bronnen zeggen dat het wat later op de nacht nog 22 à 21 graden kan worden.
0: Elke graad is meegenomen.
1: In het weekend blijft het ook extreem warm en tijdens de nachten heeft het nog steeds temperatuur van boven de 20 graden. Morgen bijvoorbeeld wordt het 33 tot 36 graden, waait een zwakke wind. Later op de dag en in de nacht naar zondag kan er ook weer een onweersbui vallen. Zondag wordt het 28 tot 32 graden en in de loop van de dag komen de onweersbuien die een einde gaan maken aan deze hete periode. En maandag, vanaf maandag moet ik zeggen, wordt het 24 tot 27 graden.
2: Vechtal FM, dat dan wel weer.
4: Vechtal FM.
0: Gaan wij nog even nadenken over de doorgeefvraag. Als jullie een hevige ruzie hadden met elkaar, waar zou die dan over gaan? Maar eerst Jason Derulo, dit is Kiss the Sky. No one...

0: Jason Derulo. Met Kiss the Sky hoorde je hier op Vechtel FM en Omroep Noos. En wij hebben een hele leuke doorgeefvraag gekregen. Ik zal hem nog eventjes herhalen onder het genot van een achtergrondmuziekje. In de doorgeefvraag dan geven onze collega's altijd in hun uitzending een vraag door die wij dan weer mogen beantwoorden. En wij hebben dan weer een nieuwe vraag voor hun. De vraag voor ons, die komt van Jari. En die heeft als vraag gesteld: stel jullie hadden een hevige ruzie met elkaar, waar zou die dan over gaan? Condor, jij had al een idee.
1: Ja, eigenlijk de vraag lag natuurlijk al klaar toen wij de studio in kwamen. En ik wist eigenlijk wel meteen waar onze ruzie over zou gaan, Andries. Is ook vooral een ruzie zijn tussen ons twee.
0: Oké.
1: Namelijk, wie heeft Life is a Highway beter gedaan? Tom Cochrane of de Rascal Flatts? Ja, die discussie hebben wij hier altijd in de studio. En het gaat er soms nogal verhit aan toe. Ik ben blij dat we het vandaag niet hebben, want dat kunnen we niet aan met die warmte. Maar jij bent heel erg kamp Rascal Flatts, want de Cars film. En ik ben heel erg kamp Tom Cochrane, want dat is origineel.
0: Ja, kijk, en Tom Cochrane heeft zeker een ongelooflijk goede basis gelegd. En is op zichzelf al een fantastisch nummer. Maar de Rascal Flatts, die is gewoon nog net even net dat stukje beter.
1: Nee.
0: Jongen, kom dan! Nee.
1: Kijk wie er de oud gaat van dit. Ja,
0: we gaan nu buiten in de auto zitten met Life is a Highway aan. Eerst Tom Cochrane, dan Rascal Flatts, dan weer Tom Cochrane, dan Rascal Flatts. Wie het langste blijft zitten, die wint. Dit is wel een discussiepunt waar wij nooit uit gaan komen.
1: Nee, maar
0: het
1: vervelende is dus dat jij altijd achter de knoppen zit. Dus dan ga je eigenlijk alleen maar Rascal Flatts.
0: Ja, wat fijne macht heb ik hier aan deze kant ook. Ronald, aan wiens kant sta jij?
2: Ik zou zo gauw in mijn hoofd niet het verschil weten.
0: Nou, dan gaan we gewoon even het verschil erbij pakken. Even kijken. Tom Cochrane. Life is a Highway. Even kijken. Dit is Tom Cochrane. En dan zal ik hem ook even naar het eindje natuurlijk. Even kijken.

0: En begrijp me niet verkeerd, hè? Ik zeg ook niet dat deze slecht is. Absoluut niet. Dit is ook echt een topplaat.
1: Ja, en zelfs beter dan de rest van de fles.
0: Nou, dat is het gedeelte. Even kijken. De Rascal Flatts, ook met Life is Highway.

0: Nou, zegt u het maar.
1: Dan denk ik toch dat het met z'n tweeën vechten wordt tegen Connor.
0: Yes!
1: Tenminste, als ik het goed begrijp, is deze die nu draait, is dat Andries' keus?
0: Dit is mijn keus, ja. Dit zijn de Rascal Flatts.
1: Vind ik deze toch net iets prettiger luisteren. Maar die andere, ja...
0: Het is de gemoderniseerde versie.
2: Ik zou hem niet afzetten.
3: Ik ga een nieuwe technicus zoeken.
0: Succes.
1: Bedankt.
0: Voor RTV4 bestaat dit programma straks niet meer.
2: Laat even weten op twitch.tv/vechtalfm welke versie jij beter bent. Alsjeblieft steun me, ik heb het nodig.
0: Ben je kamp Connor of ben je kamp Andries? Laat het weten.
2: Ik had trouwens nog een idee waarover we wel ruzie zouden kunnen maken, Andries.
0: Oh, wacht, dan zet ik nog even een gezellig muziekje aan. Even kijken. Zo, vertel.
2: We kunnen ook nog ruzie maken over naar welk festival we gaan.
0: Oeh, ja.
2: Dat was dit jaar ook een zeer moeilijke keuze.
0: Ja, maar goed, ja, ligt dat aan ons? Of is dat gewoon omdat een festival kiezen gewoon ook best moeilijk is?
2: Ja, het is ook best wel moeilijk. Hè? Vooral als je...
0: Het is veel geld wat je in één keer uitgeeft.
2: Ja, en we hebben natuurlijk ook allebei wel twee verschillende kanten. We hebben onze radiokant die eigenlijk alles wel leuk vindt.
0: Ja. Ja,
2: jij hebt dan nog een zeer elektronische kant die... altijd nog naar een state of trance gaat.
0: Absoluut.
2: En we hebben ook allebei nog een toch wel een metal kant.
0: Ja. Ja, we hebben gelukkig wel gewoon veel overlap. Daar mogen wij heel blij mee zijn.
2: We zijn het wel eens dat de festivals goed zijn. We zijn het niet altijd eens met welk festival beter is.
0: Nee, dat niet. Maar ik bedoel, wij komen er wel uit.
2: We komen er wel uit.
0: Ja. Ja, nee, dat zeker. Maar ja, het is inderdaad wel elk jaar even goed nadenken. Welke gaan we dan van ons zuurverdiende geld naartoe? Dat is zeker waar. Ik denk dat we ook maar een vraagje moeten gaan achterlaten voor Jari. Die zit hier maandag weer. Wat wordt onze vraag voor Jari?
1: Nou, ik had al bedacht. Maandag is het natuurlijk weer een stuk beter te doen met het weer. Eigenlijk de vraag van Jari, wat heb jij nou gedaan om je hoofd koel te houden afgelopen week?
0: Oh, ja, dat vind ik een hele goeie. Nou, dat ga je van Jari horen. Hebben wij zelf nog goede tips?
1: Niks doen.
2: Hier op de grond liggen onder die airco-unit.
0: Ja, mijn tip is ook zorg dat je werk hebt in een kantoorpand met goede airco.
2: Of zorg dat je werkt in een auto, niet uit hoeft te stappen en zorg dat die auto airco heeft.
0: Ja, ook inderdaad een hele goeie. Airco.
2: Airco
0: is airco. Gewoon het antwoord van de dag.
2: IJs.
0: IJs.
2: IJs is lekker.
0: Ja.
2: IJs is goed.
0: Absoluut.
2: Heel veel mensen gaan zwemmen. Ik weet niet of dat een goed idee is.
0: Nee?
1: Ja, zolang je in het bad ligt is het leuk. Maar zo gauw je eruit komt, de eerste stap al, die
2: ja, maar in
1: voeten.
2: Het water verbrand je ook een keer zo snel, hè?
0: Dat is ook inderdaad wel waar. Daar verkijken mensen zich heel erg op.
2: Natuurlijk, als, ik durf te wedden, als wij hier weggaan en wij gaan naar het dichtstbijzijnde zwembad toe. Ja, het is gewoon zo druk. Jij komt het water nauwelijks
0: in. Ja, of het is zoals in het streeknieuws. Als jij geen abonnementhouder bent, kom je er niet in. Of zwembaden zijn gewoon helemaal dicht. Dat heb ik ook gelezen.
2: Nee, dan heb je natuurlijk nog de natuurplassen. Ja, daar gaat de rest ook heen.
0: Ja, en daar loopt iedereen ook in te plassen natuurlijk. Oh, dat wordt helemaal broeierig.
1: Ik blijf wel gewoon lekker thuis. Alle gordijnen dicht. Dekens voor de ramen waar geen gordijnen voor zitten. Gewoon lekker mijn eigen grot bouwen.
0: Oh, dat is wel echt heel fijn.
1: Nou, en op zich, als je thuis een kelder hebt, die wilt vaak ook nog wel eens koud blijven.
0: Dat vind ik ook een hele goeie. Nou, zo zijn er genoeg survival tips. Maar ik ben heel benieuwd wat die van Jari dan gaat worden. Zullen wij nog even een nummer draaien?
2: Ja, laten we dat doen.
0: Connor, ik wil jou best even een keer tegemoet komen.
2: Wil je me een keer tegemoet komen?
0: Ik
2: ga je de Rascal Flatts draaien?
0: Nee hoor, nee. Ik draai gewoon even de klassieke van niemand minder dan Tom Cochrane.
2: Wat fijn, wat fijn.
0: Het is je gegund.

0: Tom Cochrane. Met Life is a Highway. Hoorde hier in Thank God It's Friday. Wij gaan nog eventjes een heel snel segment doen. Want wij wouden eigenlijk nog een keertje een tijdreis maken. De vorige die beviel ons niet zo heel fantastisch. Dus we doen hem gewoon nog een keer.
1: Ik heb hier een tijdmachine. Er zitten balletjes in. Ik kan draaien aan de tijdmachine. Komt de getallen uit zoveel jaar. Gaan we terug de tijd in. Wij draaien wat de nummer 1 het was toen.
0: Ja, en we gaan dit heel snel doen. Want we komen tijd tekort. We hebben eigenlijk nog een uurtje zendtijd nodig. Maar goed, dat hebben we niet. Kom hoor. Geef een slinger aan de tijdmachine. Dit is echt het snelste wat we dit item ooit hebben gedaan.
1: Is dit een 6 of een 9, jongens?
0: Een 6.
2: We maken er een 9 van.
0: Oh, we maken er een
1: 9 van. Dan gaan we naar
0: 2017. Ja, 2017. Wat een topjaar.
2: Op 26 juni 2017 was het 20,6 graden hier.
0: Oh, heerlijk.
1: Oh, heerlijk. En toen stond in de top 3 To You, David Guetta en Justin Bieber. Op nummer 2, Lucas en Steve. Up Till Dawn. En op nummer 1, waar we naar gaan luisteren, is Despacito.
0: Godsamme. Nee, ik wou nou echt... Nou, oké, vooruit.
2: Het is wel een lekker zomersplaat.
0: Dat wel.

0: nummers Fonsi en Daddy Yankee met Despacito. En daarmee moeten wij hem ook alweer snel gaan afsluiten. Jongens, dit was de laatste op Vechtdal FM. Maar niet getreurd. Tango This Friday blijft gewoon dezelfde plek, dezelfde tijd.
1: Nee, dus niet dezelfde plek.
0: Nou ja, de plek gaat anders heten.
1: Ja, oké, vooruit.
0: Vanaf volgende week, dan is het Tango This Friday op RTV 4. Dan gaat de naamsverandering officieel in. Dan hebben we allemaal nieuwe muziekjes, maar we blijven gewoon hetzelfde programma maken. Daar hebben we ongelooflijk veel zin in. We blijven gewoon hier elke vrijdag van 5 tot 7. En de komende tijd misschien ook even tot 8. Het kan allemaal. Even kijken, ik wou nog een nummer draaien, maar ik heb daar echt geen tijd meer voor zie ik. We gaan zometeen weer overschakelen naar de studio van Noos. Aldert, sorry, ik had Bakermat klaarstaan, maar ik ga het gewoon niet redden. Volgende week dan krijg je er nog één. Jongens, hoogtepuntjes van de afgelopen 5 jaar hier op Vechtdal FM.
1: Oeh, ja,
0: in
1: dat zijn er veel.
0: 18 seconden.
1: Gezelligheid.
0: En die blijft. Die
1: en
0: blijft
1: de airco.
0: Gewoon. En de airco.
1: Applaus
0: voor de installatie van de airco.
1: Ja. Bedankt, airco.
2: Vrij recent nog, maar al zeer gewaardeerd.
0: Mensen, volgende week zijn we er weer. Hartstikke gezellig dat je erbij was. En een heel fijn weekend.
1: Goed weekend.
3: Voor de grootste keuze in

0: 2000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat. We hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie. Of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen tot 920. Meer dan 3000 mensen zijn gewond geraakt. De verwachting is dat het aantal slachtoffers nog zal oplopen, want er zijn nog duizenden mensen vermist. Het Zuid-Amerikaanse land werd woensdag getroffen door 2 aardbevingen kort na elkaar. In Duitsland is vandaag de hoogste temperatuur ooit gemeten. Het werd 41,3 graden bij Saarbrücken in het zuidwesten van het land. Morgen kan er weer een record sneuvelen, zegt deze weervrouw.
5: Dat is immer noch nicht das Ende der großen Hitze. Diese höchsten Temperaturen, die werden jetzt mehr und mehr in die Mitte und nach Osten verschoben. Das heißt morgen.
4: De hittepiek in Nederland is voor vandaag bereikt, meldt het KNMI. De hoogst gemeten temperatuur was 39,4 graden en dat was in het Limburgse L. De vee- en landbouwsector is kritisch op de stikstofplannen van het kabinet. De gevolgen voor boeren zouden enorm zijn, zeggen ze. Milieuorganisaties zijn juist positief en ook organisaties als Bouwen Nederland zijn blij dat het land op termijn weer van het slot gaat. Met de ingrijpende maatregelen moet de stikstofuitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd. Er komt onder meer een zone rond natuurgebieden waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte in Seattle zijn regenboogvlaggen toegestaan. De FIFA verbood de vlaggen nog op het vorige WK in Qatar. In Seattle is de LHBTI-manifestatie Pride bezig. Organisatoren vinden het bij Seattle passen om de regenboogvlag ook op het WK te laten zien.
6: Tomorrow's game does not have to be political. You know, let's show the world how welcoming we are and that everyone has a place here in Seattle.
4: Juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers zwaar onderdrukt. De wedstrijd is morgenochtend. Het weer, het is nog lang warm met plaatselijke kans op een felle onweersbui. Vannacht vrijwel droog bij 20 tot 25 graden. Morgen weer veel zon en heet van 29 graden in het westen tot 38 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Traders in Vriezeveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen.
3: Hockeyen? Pluto Sport. Stikt schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is de samenwerking van Vechtel FM en Noos FM. Listen up. Wij zijn...
9: Hi, I'm Charlie Puth.

Ja, het is 7 minuten over de klok van 8. Het is 26 juni 2026 en dat betekent dat het weer tijd is voor een uurtje listen-up. We zijn begonnen met Sunny Days. Nou ja, dat is eigenlijk ook niet te missen. Armin van Buuren die de zonnestraaltjes zeker laat schijnen. In deze studio is het cool. En deze studio, daar bedoel ik mee, Hardenberg. Dus wil je iets van je laten horen, dan moet je even naar onze website gaan. www.omroepnoos.nl. En dan klik je even op chat met de studio. En dan komt alles bij mij terecht. En dan kun je alles kwijt wat je maar wil op de radio. Dit uur heb ik voor je klaarstaan sowieso een heerlijke listen-up. En echt eentje die vers van de pers is. En ook nog eens een van mijn lievelingsartiesten. En ik heb ook een hele verse coverplaat voor je klaarstaan. Maar goed, omdat het zo lekker warm is en jij waarschijnlijk met een lekker koud biertje in de zon ligt te bakken, draaien we natuurlijk voor jou de lekkerste zomerhits. Dit is Empire of the Sun en Walking on a Dream.

Inna en Sun is Up hier bij Omroep Noos en Vechtal FM uiteraard. Zo. De listen-up van deze week is niemand minder dan Benson Boone. En nou wil ook nog eens het toeval dat Benson gisteren 24 kaarsjes heeft uitgeblazen. En hij is een uit de Verenigde Staten afkomstige singer en songwriter. Nou ja, we hebben het al ontzettend vaak over hem gehad. Hij is binnengekomen in de tipparade op plekje nummer 29. Maar als ik de track zo hoorde... ja, dan vinden we hem over een paar weken echt wel terug boven in de top 40. Daar ben ik zeer zeker van. Ik ga er ook verder geen woord meer over vuil maken. Ik zou zeggen, draai die knop even helemaal rechtsom, want dit is wel echt een hele goede track van hem. Dit is The Time of My Life.

Benz & Boon en The Time of My Life, de listen-up van deze week. En ik denk dat ik zeker weten niet te weinig heb gezegd. Wat een ontzettende mooie track. Goed, zometeen nog veel meer nieuwe muziek. Onder andere van Somber en, ja, de nieuwste van Lost Frequencies. Maar eerst deze heerlijke track. Deze is al wat ouder, maar desalniettemin. Dit is Alex Warren met zijn Fever Dream.

Lost Frequencies en Live It All. Ja, en wat een hit, hè, vandaag. Het was gewoon nergens te harder, zelfs niet in de schaduw. Geen zuchtje wind te vinden? Echt onvoorstelbaar. Goed, zometeen naar de klok van 9 uur, dan hoor je uiteraard Jeffrey Hoekman. En ik denk dat hij ook wel een heel stel hete zomerhits voor je klaar heeft staan. En sorry Jeffrey, deze pik ik dan net even voor je neus weg. Dit zijn de Pointer Sisters. Dit is Hot Together.

Demi Lovato, Cool for the Summer. Ondertussen is mijn radiocollega Jeffrey ook beland in de studio. En die dacht, joh, ik ga het hier eens even wat frisser maken. Ik vis ergens eens even een ventilatortje weg. Heerlijk. Oh. Ja, want echt iets wat ik vanmorgen al zei, dat beaamt dus gewoon somber. En somber kennen we natuurlijk van 12 to 12, Homewrecker, Undressed. Maar dit is echt iets, nou ja, ik weet niet of het met het weer te maken heeft, maar My Body Isn't Ready? Nou, dat was die van mij vanmorgen ook. Echt, wat een hitte.

Somber, my body isn't ready. Ja, en we gaan snel verder met de volgende track. En die is weer lekker up tempo. Dit is Another en 55 Ultra. En talk to you.

Repeat It! Ja, zoals Ed Sheeran dat altijd al zegt. Hè. Ja, Martin Garrix hoor je eigenlijk nooit. Maar ja, ook hoor je hem weer wel. Want ja, hij maakt dus die ontiegelijk mooie muziek. Goed. De coverplaat van deze week. Dat is er eentje hoor. Want, ik heb me er nog niet heel erg in verdiend. Het enige wat ik wel weet is dat het origineel echt ontiegelijk lekker klinkt als je hem in de auto heel hard aan hebt. Dan heb ik het over deze track. Dit is Enya met Orinoco Flow. En deze moet je dan inderdaad gewoon knetterhard, de bas goed ingesteld hebben op je auto. Dan komt het helemaal goed. Nou ja, dat dus. Blondie, die dacht er anders over. En die heeft gisteren deze track gelanceerd. Dit is Ocean Drive. Laat me even weten wat jij vindt. De nieuwe of de oude?

Ja, en direct gingen de geruchten al in de ronde dat ook wel eens Cyril hier aan zou meegewerkt kunnen hebben. Ja, dat had wel gekund. Zo klinkt het namelijk wel. Goed, we gaan snel verder. En ik weet dat buiten het lichtje nog langer niet uitgaat. Maar Justy, Jack Style en John, ja, die doen het wel. Turn the lights off.

0: galop.
1: Robert van Hemert en Donnie en Moet dat nou? Ja, en natuurlijk de absolute zomertrack van 2026. Die mag natuurlijk gewoon niet ontbreken. Dit is De Bauza met Magnetic.

De Bauza en Magnetic. En wij gaan eruit voor deze week. En ik maak plaats voor, ja, niemand minder dan Jeffrey Hoekman. Oftewel Mr. Know-It-All. Hij weet echt zo ontzettend veel van muziek. Dat is niet normaal. Ik zeg tot volgende week. Zelfde tijd en dezelfde zenders.

0: De omroep bij jou in de buurt.
1: Weet je nog?
2: 105.8, 107.2, 106.9 FM. Omroep Rijnsweg.
3: Dit is Omroep Hardenberg. Op de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9.
4: RTV Hardenberg. Iedere dag actueel. Iedere dag RTV Hardenberg.
5: Vanaf 1 juli heet Omroep Noos RTV 4. Meer muziek, meer nieuws en meer...
4: Hardenberg,
5: Gramsbergen,
4: Dedemsaard,
5: Makbrug, Slagharen, Bergentijn.
0: Samen zijn we RTV 4.
6: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei werkt aan een voorstel om de statiegeldplicht uit te breiden naar alle plastic flessen tot en met 3 liter. Het zou betekenen dat er ook statiegeld komt op melkflessen. De minister wil dat snel doorvoeren om aan de Europese normen te kunnen voldoen, zegt redacteur Merel Stikkeloren.
7: Omdat we anders de kans lopen dat Europa maatregelen gaat invoeren die we niet willen, zegt de minister. Bijvoorbeeld dat elke winkel die statiegeldverpakkingen verkoopt, die moet ze dan ook weer in. Ja, voor kleine ondernemers is dat lastig.
6: De maatregelen moeten ervoor zorgen dat 90% van alle flessen, blikjes en pakken met statiegeld worden ingezameld. Het officiële dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 920. Eerder vandaag werden 589 doden gemeld. De verwachting is dat het dodental nog verder oploopt, omdat er nog duizenden mensen vermist worden. Venezuela werd woensdag kort na elkaar door 2 aardbevingen getroffen. De Turkse rechtbank heeft gevangenisstraffen opgelegd nadat een gezin uit Duitsland was overleden tijdens een vakantie in Istanbul. De slachtoffers waren volgens onderzoekers onwel geworden door het gebruik van bestrijdingsmiddelen in hun hotel. De hoogste straf gaat naar de eigenaar van het bestrijdingsbedrijf en zijn zoon. Die krijgen allebei 18 jaar cel. De vee- en landbouwsector is kritisch over de stikstofplannen van het kabinet. De gevolgen voor boeren zouden enorm zijn, zeggen ze. Milieuorganisaties zijn juist positief. En ook deze stikstofonderzoeker heeft er vertrouwen in.
8: Ja, ik ben verbaasd en positief verrast eigenlijk. Want ja, we hebben natuurlijk jaren van niets doen eigenlijk achter de rug, waarbij de natuur maar steeds verder achteruit ging. Ja, daar word je niet blij van. En dit gaat echt helpen.
6: Kabinetsplannen houden onder meer in dat er rond natuurgebieden een zone komt waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het weer, vannacht vrijwel droog bij 20 tot 25 graden. Morgen weer veel zon en heet. Van 29 graden in het westen tot 38 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A16 Rotterdam-Breda heb je tussen Ridderkerk en Hendrik Ido Ambacht nu 10 minuten vertraging. Komt er een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
11: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
10: Ha, buurvrouw. Ja, mooie die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor. Van schuttinggigant.com.
12: Dit is de samenwerking van Vechtel FM en Noos FM. Hoekman FM. Wij zijn...
13: En daar gaat hij weer. Een nieuwe. See you.

0: Roxette en How Do You Do?
1: Hoekman FM.
2: Hoekman FM.
1: Verkeer.
0: Nou, die slaan we dus gewoon even lekker over. We gaan even verder met deze.
1: Jeffrey Hoekman.
0: Yes, het is de laatste van Hoekman FM hier bij Omroep Noos. Vanaf volgende week is het RTV4. Praat je er straks bij, blijf er gezellig bij hoor.
1: Maximale muziekvariatie. Hoekman.

Davina Michel en Heartbeat hoorde je hier. Zet de tijd om 12 over 9 op deze geweldige vrijdagavond. En ja, een geweldige, lekkere vrije avond is het, omdat de temperatuur lekker is. Je kunt lekker buiten gaan zitten of gewoon lekker binnen bij de airco. Genieten van de muziek die op je afkomt hier bij Hoekman FM. Welkom en leuk dat je luistert als je via Omroep Noos luistert of via Vechtal FM. Dat is vanavond of vandaag in meerdere programma's waarschijnlijk al vaker tegen je gezegd. Maar het is daadwerkelijk zo. Ook voor mij geldt vanavond de laatste keer voor Noos. Vanaf volgende week eigenlijk niks veranderd hoor. Alleen de naam. Dus ja, zelfde muziek, zelfde stem krijg je te horen. Zelfde items blijven ook gewoon lekker hetzelfde. Alleen we doen een andere naam hiervan. Ga ik straks even op terugkomen. Ook ga ik straks even bellen met Bastian. Ja, die gaat over het Pikstok Festival in Lemelen. Daar kunnen we even wat meer informatie over krijgen, denk ik zomaar eventjes. Dus dat zometeen meer. En om 9:30 probeer ik een nieuwe smaakmaker aan je voor te stellen. Dat is altijd wel even belangrijk. Een nieuwe plaat. En als hij het goed gaat doen, dan moeten we hem natuurlijk ook vaker gaan draaien. Maar daar zijn we jouw mening een beetje voor nodig. Dus vind je echt een goede plaat, dan moet je even dat laten weten. Dat kan even via omroepnoos.nl, de live chat. En dan ben ik daar in ieder geval een beetje van op de hoogte. Tweede uur draait om de Hoekman FM top 5. En dan behandelen we de 5 populairste platen van dit moment. Die zijn echt ontzettend belangrijk. Als je die mist, dan kun je er gewoon bijna niet over meepraten, zeg maar. Maar goed. En muziek natuurlijk, hè. Damiano David hoor je nou en Born with a Broken Heart.

Generation of the Groove. Generation of

soortgelijke situatie ken ik nou wel in Nederland. DEFCON 1. Op het allerlaatste moment geannuleerd, hè. Alles stond vol, de barren waren gevuld, de dranken werd al bijna uitgeserveerd. En in één keer, ja, code rood met het weer, het gaat er allemaal niet meer door. En dat zijn zulke vervelende dingetjes, hè. Hele organisatie, alles klaar, hè. En dan in één keer, jongens, stop er maar weer mee. Ja, dat is niet leuk, dat is zeker niet leuk. Wel wat leuk is, zometeen een smaakmaker. En dit is eerst Pink en All I Know So Far.

0: Why Not Jazz. BFI. Lekker plaatje. En helemaal met deze lekkere temperatuurtjes. Hier in de studio gaat goed hoor. Ik heb een waaiertje erbij aangezet. Dat zei Harry al eventjes. Maar dat is echt wel lekker zo. Prima te doen. Ik zou Bastiaan Penn nog even spreken. Bellen. Die heb ik een paar keer geprobeerd te bellen. Dus mocht je toevallig zitten luisteren. Ik krijg jou niet te pakken, jongen. Je mag anders even bellen. 0523-760788. Dus dat is 0523-760788. Dat gaat over het Pikstok Festival in Leemelen. 3 en 4 juni. En anders vertel ik daar zo meteen even een leuk verhaaltje bij. En morgenavond trouwens bij Vechtel FM, dan wordt er ook nog door Arnold het een en ander in Rocktracks over verteld.
1: Hoekman FM.
2: Het Hoekman FM weer.
0: Ja, vanavond is er flink wat zon, maar er komt vooral over de zuidoostelijke helft van het land meer bewolking voor. In het zuidoosten, oosten en mogelijk ook in het midden is er kans op een stevige onweersbui. Lokaal mogelijk met hagel en zware windstoten. Vannacht zijn er brede opklaringen en kan vooral in het oosten en later het noordoosten een stevige onweersbui dus voorkomen. Het wordt een tropennacht met een minima tussen de 21 en 24 graden, dus lekker buiten slapen. Zaterdag is er veel zon en wordt het opnieuw ronduit tropisch met heet in de middag 35 graden in het noordoosten tot plaatselijk 38 graden in Limburg. Ook voelt het nog benauwd aan. Langs de kust en op de Wadden wordt het zon 29 tot 32 graden. Verder is er overdag kans op een enkele stevige onweersbui. En in de avond kunnen vanuit het zuiden stevige onweersbuien overtrekken met daarbij kans op hagel, veel neerslag en zware windstoten. En overdag staat er dan weinig wind. Ja, dat mag ook wel naar die zware windstoten.
3: Hey, you. Come a bit closer.
2: Hoekman FM. Smaak.
0: Ik ben toch altijd wel zo erg benieuwd als deze man weer een nieuwe plaat heeft uitgebracht. Ja, een heel album natuurlijk, maar ja, er staan ook nieuwe singles op. En deze plaat is ja, in ieder geval van Bruno Mars, laat ik dat dan vooropstellen. Ja, en dan hoor ik je waarschijnlijk al een klein beetje zuchten. Ach, die man weer, ja, die scoort alleen maar hitjes. Ja, het gaat heel goed met hem en alles wat hij uitbrengt, dat wordt ook heel vaak gedraaid. En mensen zijn er al snel gek op, zot op, zoals sommige ja, Belgen natuurlijk dat ook heel mooi kunnen omschrijven. Bruno Mars, On My Soul, is deze week de smaakmaker. En laat mij vooral even weten wat je ervan vindt. Moet ik hem vaker draaien of niet? Straks om 10:30 ga ik hem in ieder geval voor de tweede keer draaien. Dus dat krijg je in ieder geval gratis. Mocht het toch echt niet wat wezen, gewoon eerlijk zijn hoor. Geeft helemaal niks. Maar ik denk dat je deze leuk gaat vinden. On My Soul.

0: wat hou ik toch van de Medium Radio. Je hoorde trouwens David Guetta, Asher en Without You. En als het goed is, hebben we hem te pakken. Bastiaan, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Hey, top.
1: Ik ben weer bijgekomen. Ik had even een zonnesteek.
0: Je had even een zonnesteek?
1: Ja, daarom was ik even niet bereikbaar. Maar
0: vandaar. Hey, maar wij hadden van de week even een heel klein beetje contact over het festival wat 3 en 4 juli gaat plaatsvinden in Lemelen. Dat klopt toch?
1: Zeker, ja, volgende week.
0: En dat is dus een mooi festival. Ik zag ook in de mail staan dat het eigenlijk voortgekomen is door... Ja, zoals heel veel festivals eigenlijk beginnen, gewoon een vriendenclubje. Kun je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, de eerste keer begon als een verjaardag. En een van die twee jongens, waren twee kameraden van ons, die vierden een verjaardag. En een van die twee woonde op een soort boerenerf met een mooi bosje achterop het land.
0: Ja.
1: En toen dachten ze van... Oh ja, en die ander die zat op het conservatorium. Dus dan dacht ze van, nou, 1-1 is 2. Ik regel de bench, jij het land, de grond.
0: Eerlijk verdeeld.
1: Gaan een feestje bouwen. Ja. En nou, daar is het mee begonnen. Die editie is ook gelijk finaal in het water gevallen.
0: Oh. Dat zijn altijd minder, hè?
1: Ondanks dat hebben we toch de spirit te pakken gekregen. En inmiddels zijn we 10 jaar verder.
0: Kijk, dus de 10e editie. En daar hoort ook een speciaal nummer bij, hoorde ik.
1: Ja, we hebben een liedje opgenomen met de hele organisatie. We hebben veel muzikanten in de vriendengroep.
0: En heeft hij dan ook gewoon de gelijknamige naam de Pikstok Festival? Of?
1: Ja, zo heet hij.
0: Ja, want ik zie namelijk, want je hebt hem op, even kijken hoor, dat is Spotify heb je hem staan. Maar ik zie daar trouwens alleen maar een playlist staan.
1: Hij staat wel op YouTube.
0: Op YouTube?
1: Ja, daar staat hij op. Wat is binnenkort geüpload.
0: Oké, okay. Oh kijk, hij staat er nog niet op. Dat scheelt alweer.
1: Nee.
0: Anders blijf ik maar zoeken. Nee, ik hoorde iets van 25 juni dat hij erop kwam te staan. Dus ik denk, blijf even lekker zoeken, maar hij staat er nog niet op. Dat scheelt me nu heel veel tijd eventjes. Hey, en de artiesten en de bands, kun je daar iets meer over vertellen wat er aankomen is?
1: Ja, dat is wel leuk. We proberen altijd een beetje alternatief te programmeren. Je hebt hier in de buurt heel veel commerciële feesten. Daar is op zich niks mis mee. Maar we vinden het ook wel gaaf om dingen te programmeren die je wat minder vaak tegenkomt.
0: Ja, precies.
1: Je bent uit de Randstad of uit het alternatieve circuit. Maar ook zoals dit jaar bijvoorbeeld bands uit Duitsland, Frankrijk, Amerika, Zweden.
0: Oh jeetje, komen dan speciaal hier naartoe? Of zijn ze toevallig in de buurt of zo? Of hoe werkt zoiets?
1: Sommigen zijn op tour. En dat moet je dan net weten. Dan kun je daarop inhaken. En de anderen komen toch echt voor een lange rit naar ons toe.
0: Ja, nou, dat is gaaf toch?
1: Ja, dat is wel mooi. We zetten echt wel bijzondere bands neer in een dorpje van krap 1000 inwoners. Dus dat is wel uniek, denk ik.
0: Ja, maar hoeveel mensen kunnen er op het terrein dan 3 en 4 juli?
1: 500 kunnen er op het terrein. Maar het is een tweedaags festival, dus in totaal... ontvangen we zo richting die 1000 bezoekers.
0: Ja, precies. En ik moet zo rekenen, zeg maar 3 juli hebben jullie andere bands als 4 juli staan. Dus mensen kunnen echt op de band selecteren wanneer ze komen.
1: Ja, dat klopt. Ja,
0: kijk. Nou, dat is super om te horen. Heb jij nog wat voor de luisteraars om ze nog even te lokken richting jullie?
1: Nou ja, er zijn nog wat kaarten. We gaan wel echt richting de uitverkoop. We hebben nog een weekje te gaan. Dus ik denk... Als je te lang wacht, dan kun je nog wel eens misschrijven. Dus,
0: dat is altijd vervelend.
1: Ik zou zeker echt een kaartje kopen als je hier in Overijssel naar een festival wil met wat alternatievere muziek en een leuke sfeer in een bosje.
0: In een bosje, ja. Hoe je het omschrijft, het klinkt ook echt als vrienden die een beetje uit de hand gelopen hobby hebben en het al inderdaad nu 10 jaar aan het doen zijn, zeg maar.
1: Ja, zo zit het ook wel, ja.
0: Nou, Bastiaan, ik ben blij dat ik jou even aan de telefoon heb kunnen krijgen. Het was even stoeien, maar uiteindelijk is het gelukt.
1: Ja.
0: En ik wens jou 3 en 4 juli ontzettend veel plezier samen met je vrienden. En maak er een heel mooi festival van. En ik hoop dat het weer iets minder is dan wat het nu is. En dat je ook niet meer zo last hebt van je zonnesteek. Maar dat het uiteindelijk allemaal mooi goed gaat komen.
1: Komt goed, dankjewel.
0: Yes, jou ook bedankt. Fijne avond, hè.
1: Oké,
0: doei. Even een klein excuusjes richting de telefoonlijn. Daar was maar één kanaal op de een of andere manier. Maar ja, soms de techniek, hè. Als die het ook een beetje warm krijgt, ja, dan wordt het allemaal een beetje lastig. Hè? Maar goed. De volgende ronde, dan hebben we gewoon weer 2 kanaaltjes. Fox the Fox hoor je nou, met Precious Little Diamond.

Even rustig uitblazen met Coldplay en Viva La Vida. Daarvoor Katy Perry en Firework. Even een momentje van rust. Heerlijk toch? De zon is aan het ondergaan. Het is ook bijna tijd voor alle mensen met wat rossige haardos bovenop het hoofd, zeg maar. Dat die weer vandaag eigenlijk voor het eerst naar buiten kunnen. Ik val er zelf ook onder, dus ik had er vandaag ook wel een beetje last van. Natuurlijk heel veel mensen wel, maar... Als het dan weer wat af begint te koelen, kun je ook weer lekker buiten zitten en genieten van de avond nog net. Dit is Keen en Crystal Ball.

0: De omroep bij jou in de buurt.
1: Weet je nog?
2: 105,8, 107,2, 106,9 FM. Omroep Rijnsweg.
3: Dit is Omroep Hardenberg. Op de kabel op 104,5 en in de ether op 106,9.
4: RTV Hardenberg. Iedere dag actueel. Iedere dag RTV Hardenberg.
5: Vanaf 1 juli heet Omroep Noos RTV 4. Meer muziek, meer nieuws en meer...
4: Hardenberg, Gramsbergen, Dedemsaard, Bakbrug, Slagharen, Bergentijn.
6: Samen zijn we RTV 4.
7: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet wil de leegstaande gevangenis Almere Buiten toch weer openen om het cellentekort aan te pakken. Eerder lagen er ook al plannen voor, maar die gingen toen vanwege geldgebrek niet door. De gevangenis in Almere is sinds 2019 niet meer in gebruik. Het complex was destijds een van de 26 gevangenissen die werden gesloten vanwege leegstand en bezuinigingen. Met het heropenen zouden er 320 extra cellen bij moeten komen. De ministerraad heeft groen licht gegeven voor een ingrijpend pakket maatregelen om de stikstofuitstoot te verminderen. Volgens premier Jette kan Nederland hiermee van het zogenoemde stikstofslot.
8: De komende tijd gaan we weer vergunningen kunnen verlenen voor pasmelders en interims. Dat zijn boeren die al heel lang in onduidelijkheid zitten. Voor boeren die willen verduurzamen en voor heel veel projecten zoals woningbouw. Het zal wel per regio verschillen waar dat ook snel kan.
7: De vee- en landbouwsector vindt de gevolgen voor de boeren te groot. Milieuorganisaties zijn juist positief, net als Bouwend Nederland. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei wil dat er ook verplicht statiegeld komt op plastic, zuivel en sapflessen tot 3 liter. Ook wil ze onder meer een verbod op de verkoop van plastic flessen en blikjes zonder statiegeld. Verder moeten er meer plekken komen waar mensen de flessen en blikjes kunnen inleveren. Op veel plaatsen in Nederland is het nog steeds boven de 30 graden. Vanmiddag was het uitzonderlijk heet. Het werd 39,4 graden in het Limburgse El. De hitte veroorzaakte veel problemen. In Ter Apel moesten tientallen mensen buiten wachten in de zon, zegt het Rode Kruis.
9: Er zijn 20 mensen naar binnen gegaan die ook echt binnen konden blijven. En uiteindelijk is er nog ruim 40 mensen uiteindelijk voor wie geen plek was. Dus die stonden in de hitte.
7: Uiteindelijk mochten zij in een kantoorpand schuilen tegen de zon. Het weer. Vannacht blijft het warm met 20 tot 25 graden. Morgen is het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later kans op zwaar onweer. Dit was het NOS Journaal.
10: Maak je borst maar nat en zet 26 en 27 juni met rood in je agenda. Dan is het tijd voor de Trekkerslab Dalen. Groter, harder en spectaculairder dan ooit. Vrijdagavond vanaf 7 uur zorgen de indrukwekkende Duitse klassen voor volop

0: gaan. En is er volop vermaak voor jong en oud. Om 4 uur is het tijd voor de spannende traptrekkerrace. En als afsluiter van het weekend barst zaterdagavond het feest los. Met DJ C. Doeks. En natuurlijk feest DJ Geert. Trekkerslep Dalen, 26 en 27 juni. Mis dit weekend vol motorgeweld, gezelligheid en feest niet. Komt allen!
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen. Dit is de samenwerking van Vechtel FM en Noos FM. Hoekman FM. Wij zijn...

0: Na regen komt zonneschijn, je kent het gezegde wel. Maar na heel veel zon komt ook altijd een bak onweer en lawaai en gedonder. Ja, dan mag ik het wel zeggen. Het is 10 uur geweest. Maar ja, Ella Henderson die had het er even over Ghost. Want het kan dan echt gaan spoken, hoor.
1: Hoekman FM. Dit is de Hoekman FM Top 5. Jeffrey Hoekman.
0: Yes, hartelijk welkom. De laatste hier bij Omroep Noos. En je luistert natuurlijk ook naar Vechtal FM. Dus het is nou nog een soort van gecombineerde samenwerking. Straks zijn we één. Dan is het gewoon RTV4 waar je naar luistert. Vanaf volgende week woensdag is dat de 1 juli. Dan hoor je alleen nog maar de naam RTV4 via de kanalen van Omroep Noos en Vechtal FM. En dat is dan niet meer. Dan is het vanaf dan alleen maar RTV4. We hebben er een heel poos naar uitgekeken. We hebben er heel veel uurtjes in zitten. En heel veel mensen samen met mij. En ik denk dat andere mensen nog veel meer werk erin hebben zitten. Maar die zijn we natuurlijk met z'n allen dankbaar. En straks hoor jij alleen maar op de radio een klein ander geluidje en een klein ander naampje. Maar voor de rest blijft alles gewoon hetzelfde. Dus er gaan geen rare dingen gebeuren. De programma-indelingen die komen ook allemaal even online te staan. Daar ben je ook op de hoogte van. Gaat er een programma, een favoriet programma van mij, gaat verschuiven? Dan kun je allemaal teruglezen en in ieder geval even bekijken via de online kanalen van Omroep Noos en Vechtal FM. En straks dus RTV4. Ik ben zo blij dat we straks gewoon in één keer RTV4 kunnen zeggen. Heerlijk, dan zijn we daar gewoon weer vanaf. Even over tot de orde van vandaag. Het zijn de 5 platen, de populairste platen waar we nu aan toe zijn gekomen. En ik vind het toch wel even leuk hoor, want er is wat verschuiving boven in de top. En ik kan ook zeggen dat het iets met het WK voetbal heeft te maken. Of dat dan door een of andere voetballer die een plaat af heeft genomen. Nee, dat is niet het geval. Het heeft wel een soort van, echt met het WK te maken. Verder ga ik er ook weinig over zeggen. Deze wou ik nog even met je mededelen. De nummer 5, Alex Warren. En dit is die welbekende plaat van hem, Fever Dream. Deze week mag hij hem aftrappen op plekje nummer 5. How did you know? Nou,

Dit is toch geweldig. Je hoort de Bouwsam Magnetic, hoor je Somber, Homewrecker hoor je, Alex Warren hoor je. En dan denk je, nou, dat zit niet in de buurt van Nederland waar ze vandaan komen. En dan heb je een top 5 en dan in één keer nummer 2. Cheerio, Justin de Wild. Lekker Nederlandstalig. En dat hoort er ook bij, hoor. Dat is leuk. Dat hoort een goede plaat natuurlijk. En helemaal, ja, als het zomer is, dan is het een heerlijk plaatje om naar te luisteren. En daarom doet hij het ook goed. Hij is alleen wel gezakt van de nummer 1 positie naar de nummer 2 positie. Je hebt de nummer 1 heb je nog niet gehoord. En je hebt Shakira nog niet gehoord. Nou, die met Zoo, die is er al even uit. Die is aardig aan het zakken. Maar dat heeft natuurlijk ook te maken met de film. Als die op een gegeven moment een poosje uit is, dan is het plaatje eventjes hip. En daarna is het eigenlijk ook alweer klaar. Maar ik zal je nog even meenemen. Ik had ze net even opgenoemd. Maar we begonnen dus op 5 met Fever Dream van Alex Warren. Op een nummertje 4 de Somber met Homewrecker. En de Bouza hoorde je met Magnetic. Op een nummertje 3 en zojuist dus 2 Cheerio Justin de Wild. Ik ga hem gewoon voor je draaien, want het WK is al lang aan de gang. Aankomende maandagnacht moet Nederland het opnemen tegen Marokko. Nou, moeten, ze kunnen ook gewoon thuis blijven, maar het is wel verstandig om heen te gaan. Er zitten een paar bondscoaches te wachten thuis op hun prestatie. Spannend, ik ga er verder geen mening over geven. Ik heb geen flauw idee wat het gaat worden. Ik weet ook zeker dat ik niet ga kijken. Maar goed, we zien het de volgende ochtend wel. En ik kan me voorstellen dat jij wel lekker gaat zitten met vrienden of familie. Even lekker naar de wedstrijd zitten kijken. En daar hoort deze plaat bij. Die Die, Shakira en Burna Boy.

0: Ik zeg inpakken, dikke strik eromheen. En inderdaad, 10 graden meenemen. Crowded House hoorde je en Weather With You. Daarover gesproken.
1: Hoekman FM.
2: Het Hoekman FM weer.
0: Ja, vannacht zijn er brede opklaringen en kan vooral in het oosten en later in het noordoosten een stevige onweersbui voorkomen. Het wordt een tropennacht met een minima tussen de 21 en 24 graden. In de grote steden is het zelfs nog warmer. Zaterdag is er veel zon en wordt het opnieuw ronduit tropisch. Met in de middag 35 graden in het noordoosten tot plaatselijk 38 graden in Limburg. Ook voelt het nog benauwd aan. Langs de kust en op de Wadden wordt de zon 29 aan 32 graden. Op zondag zijn er zonnige perioden met een enkele regen- of onweersbui. Het wordt minder warm met de maxima tussen 26 graden langs de kust en zo'n 32 graden in het oosten. Volgende week is het wisselend bewolkt en is er soms kans op een bui. De temperatuur komt op een meer draaglijk niveau terecht met de maxima tussen de 22 en 26 graden.
3: Hey, you. Come a bit closer.
2: Hoekman FM. Smaakmaker.
0: Om 9:30 heb je hem al even kunnen horen voor de eerste keer misschien wel. Of je hebt hem al vaker gehoord. Dan moet je het er vooral even laten weten. Wil je deze plaat van Bruno Mars vaker horen of niet meer horen eigenlijk? On My Soul is deze week dus de smaakmaker van Mr. Bruno Mars. En eigenlijk, hè, als je heel eerlijk bent, elke plaat die hij uitbrengt is ergens wel goed en ook wel lekker. Dus je mag gewoon eerlijk zijn, laat het maar weten op omroepnoos.nl, de live chat. On My Soul, Bruno Mars is dit.

Simple Minds en Alive and Kicking. Ja, ik denk dat er mensen wel aardig toe zijn aan vakantie. Dat zit er natuurlijk ook een beetje aan te komen. Misschien heb je al vakantie, dan is deze wel even lekker. Van Madonna natuurlijk, de Holiday plaat. Is ook nog een ander feestje van de Holiday Rap met MC Mike en DJ Sven. Maar ik denk, ach, deze is ook wel even een keertje lekker om erbij te pakken. Elke keer die MC Mike en DJ Sven. Nu doen we even gewoon lekker Madonna met Holiday.

0: Europe Carry. Prachtige plaat.
1: When lights go down,
0: alsof ze even door de ogen van mij aan het kijken waren, want ik keek naar buiten en de lampen gaan inderdaad uit. Dan heb ik het over de zon. Als je deze plaat in ieder geval de langere versie wil hebben, dan moet je eens een keer kijken op het album van hun. Daar staat hij in een langere versie, maar deze was iets meer geschikt voor op de radio, ja. Niet te lange plaat op de radio. Lekker door met snelle andere muziek. The Script hoor je nu.

Extreme en Wholehearted, waar het vandaag al een beetje echt om het code rood ging, is het eigenlijk vanaf volgende week ook voor ons code rood om het woord Vechtal FM of Omroep Noos nog te zeggen. Want vanaf volgende week zijn we echt om, dan zijn we helemaal RTV4. Vanaf volgende week woensdag gebeurt dat. En vanaf dan, elk programma waar je eigenlijk gewoon constant naar hebt geluisterd, dat blijft ook gewoon precies hetzelfde. Alleen de naam is een heel klein beetje veranderd. Dus het zal misschien een heel klein beetje wennen zijn, maar ik denk dat het zeker weten hartstikke goed gaat komen. Voor vanavond dus ook de laatste keer Hoekman FM bij Omroep Noos en Vechtal FM. Zoals ze dat zo mooi elke keer samen zeggen. Dan is dat nu echt voorbij. Dus vanaf volgende week, ik kan het bijna niet vaak genoeg zeggen, maar dan houdt het toch echt in dat we gewoon lekker RTV4 gaan heten. Eternal, Bibi Williams, die hoor je nu nog. En ik denk dat zij mij wel kan zien dat ik een beetje moet...

0: De omroep bij jou in de buurt.
1: En weet je nog?
2: 105,8, 107,2, 106,9 FM. Omroep Rijnsweg.
3: Dit is Omroep Hardenberg. Op de kabel op 104,5 en in de ether op 106,9.
4: RTV Hardenberg. Iedere dag actueel. Iedere dag RTV Hardenberg.
5: Vanaf 1 juli heet Omroep Noos RTV 4. Meer muziek, meer nieuws en meer
4: Hardenberg.
5: Gramsbergen.
6: Vechtal FM. Nieuws.
7: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De aanval is volgens het Amerikaanse leger een reactie op de aanval op een schip gisteren in de straat van Hormuz. De Amerikaanse president Trump houdt Iran daarvoor verantwoordelijk. Hij sprak eerder al van een dwaze schending van de wapenstilstand. In de Waal bij Tiel is vanavond een man verdronken. De man verdween rond 7:30 in de buurt van een strandje. Na een grote zoekactie met onder meer duikers, boten en een politiehelikopter werd de man gevonden. Over wat er is gebeurd en over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorkum. Rijkswaterstaat gaat een spoedreparatie uitvoeren die tot morgenmiddag duurt. Ook op de A270 bij Nuenen komt het asfalt omhoog. Op het spoor zijn er ook problemen door de hitte. Tot zeker dinsdag rijdt de NS met een aangepaste dienstregeling. Daardoor rijden er minder treinen tussen onder meer Rotterdam en Utrecht en Den Haag en Amsterdam. De hoogst gemeten temperatuur was vandaag 39,4 graden en dat was in het Limburgse El. De vee- en landbouwsector is kritisch op de stikstofplannen van het kabinet. De gevolgen voor boeren zouden enorm zijn, zeggen ze. Milieuorganisaties zijn juist positief en ook organisaties als Bouwend Nederland zijn blij dat het land op termijn weer van het slot gaat. Met de ingrijpende maatregelen moet de stikstofuitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd. Er komt onder meer een zone rond natuurgebieden waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. En verder mogen melkveehouders in 2035 niet meer dan 2,6 koeien per hectare houden. Het weer op de meeste plaatsen is het droog, maar lokaal kan er een onweersbui voorkomen. Vannacht blijft het warm met 20 tot 25 graden. Morgen dan is het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later kans op zwaar onweer. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is de samenwerking van Vechtal FM en Noos FM. The X-Vibe. Wij zijn...
8: Let op, deze aflevering kan expliciete content bevatten. Mocht u daar gevoelig voor zijn, ga dan iets super saais doen.
9: This is

Ik heb nu wel spijt hoor dat ik vroeger niet opgelet heb in de klasse van mevrouw Van den Bos. Dat was mijn Frans docent op de middelbare school. En ik was drukker bezig met porno kijken, want toen had je net van die Blackberries waar dat op kon. Ik keek ook af tijdens de toetsen. Dus ik kan geen woord van deze nieuwe Tom, mijn Collins, plaat verstaan. En dat vind ik stiekem wel jammer. Dus kinderen, doe je best op school. Dit is The X-Vibe.

Als ik mezelf de schone bandiet noem op een dating app, dan denk ik dat ik niet heel veel aanspraak heb. Maar het is wel een goede naam voor een muziekgroep. Clean Bandit, als we het naar het Engels vertalen. Grote hits gehad, onder andere met Jess Glynn, Ratterby, maar ook met Demi Lovato en Sean Paul. En ook dit is een creatie van Clean Bandit.

Jesse, dit is die X-Vibe. Ik vind het goed dat je erbij bent en ik hoop dat je dit weekend nog wilde plannen hebt, een mooi feestje. En dat je dan maandag net zo klinkt als ik vandaag, want je hoort het aan me. Sorry, het is een klein beetje laat.

Ik ben van de oude stempel en vind het mooi als mensen hun huis nog een naam geven. Zie je niet meer zo heel veel. Maar David Guetta is een man naar mijn hart. Hij doet het wel. Zijn compound in Miami, dat heet Billionaire's Bunker. En zijn villa op Ibiza, die heeft hij vernoemd naar die mega-hit samen met Sia. Heet Villa Titanium. Nou, dat is ook leuk. Zelf wilde ik mijn huis, omdat ik van de kleur rood hou, Casa Rosso noemen. Maar er stonden ineens een beetje gure types voor de deur. Dus dat bordje heb ik er toch maar weer van afgehaald.

radioprogramma. DX Vibe, elke week op deze radiozender, is zoals een goede whisky. Je geniet ervan, maar ja, je zit er ook niet elke dag op te wachten. Of is dat niet per se positief? Nee, dat is niet per se positief, maar wel precies wat het is. Mijn naam is Jess en we bouwen een leuk feestje, toch?

Dit is een track van Head High. Heel erg actief in de scene in Berlijn. De uitgaansscene daar draait regelmatig in de Boiler Room. En de grote vraag van vandaag, de grote vraag van deze uitzending is: gaat mijn stem het volhouden? Wat denk jij? Zet je geld in via je

Ik denk dat we allemaal geloven. Ergens in deze track heet The Best in Believing. Of je nou gelooft in God, in Allah of gewoon in jezelf. Of in, weet ik veel, het universum. Ja, dat is ook iets waar je in kan geloven. We geloven allemaal en doen het op onze eigen manier. Daarom moeten we dat ook respecteren van elkaar. Zo, ik dacht ik gooi er ook eens eventjes wat zinvols uit vanavond. Ook wel

is de Cuba Libre. Ooit is een keer ontwikkeld om een beetje Cuba naar je huis of tuin te brengen. Maar ja, of je dat nu nog moet willen, dat is natuurlijk de grote vraag. Vanwege de smaak zal die dan wel populair zijn. En omdat die zo makkelijk thuis te maken is, je hebt nodig rum, cola, beetje ijs en wat limoensap. Nou, dat heeft volgens mij echt wel iedereen in zijn keuken staan. Zomaar even een dranktip in.

in de club bent, neem je dan af en toe ook even een pauze. Ik vind dat altijd wel belangrijk hoor. Veel mensen doen het niet, die gaan aan één stuk door. Al dan niet door de nodige middelen die nasaal naar binnen worden gebracht. Maar ook dan neem ik altijd eventjes een pauze. Dan ga ik even in een hoekje zitten met een drankje. En dan vind ik het heerlijk om te observeren. En ik hoop dan, en soms laat het toevallen toe, dat er dan ineens een deep house plaat komt. En dat ik daar lekker zit en geniet van alle reuring om me heen. Een plaat als deze past daar bijvoorbeeld heel goed bij. Bakermat is dit.

0: Vechtal FM.
1: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
2: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
4: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
0: Vechtal FM, nieuws.
5: Marnik Jampersen met het NOS Journaal. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS had Iran daarachter. President Trump noemde het eerder een domme schending van de wapenstilstand. De VS zegt dat de aanvallen gericht waren op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. Volgens de Iraanse revolutionaire garde zijn de aanvallen afgeslagen en zal er een reactie volgen. In de Waal bij Tiel is vanavond een man verdronken. De man verdween rond 19:30 in de buurt van een strandje. Na een grote zoekactie met onder meer duikers, boten en een politiehelikopter werd de man gevonden. Over wat er is gebeurd en over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Een jongen van 1 is afgelopen dag alleen achtergelaten bij een kinderopvang in Schiedam. De ouders wilden aan het eind van de dag hun kind ophalen, maar stonden voor een dichte deur. Het jongetje lag bij het vertrek van de opvangmedewerkers te slapen en was over het hoofd gezien. De politie werd erbij gehaald om de dreumes te bevrijden. Het kind was niet gewond. De opvangorganisatie in Schiedam heeft excuses aangeboden aan de ouders. De medewerkers zijn op non-actief gesteld. Op het WK voetbal heeft Frankrijk eenvoudig gewonnen van Noorwegen. Het werd 4-1. De eerste 3 Franse doelpunten werden gemaakt door Dembele en vielen in de eerste 32 minuten. Frankrijk is groepswinnaar in groep I en moet nu in de volgende ronde waarschijnlijk tegen Zweden. In dezelfde pool won Senegal met 5-0 van Irak. Senegal moet nog afwachten of het door mag als een van de beste nummers 3. Irak is uitgeschakeld. Het weer, droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft vannacht warm met 20 tot 25 graden. Overdag is het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later is er kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. De nacht van Vechtal FM.

0: Vechtdal FM.
1: Kensington.
0: En dit is Nieuw.
2: Hoi, Annie hier. En dit is mijn nieuwe single Let It Out.

0: geluid van jouw regio. Vechtal FM.
1: Vechtal FM.
2: Vechtal FM.
1: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Eersen, Vilsteren.

0: FM Nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorkum. Rijkswaterstaat gaat een spoedreparatie uitvoeren. Die gaat tot in de middag duren. Ook op de A270 bij Nuenen komt het asfalt omhoog. Op het spoor zijn er ook problemen door de hitte. Tot zeker dinsdag rijdt de NS met een aangepaste dienstregeling. Daardoor rijden er minder treinen tussen onder meer Rotterdam en Utrecht en Den Haag en Amsterdam. De hoogste gemeten temperatuur was afgelopen dag 39,4 graden en dat was in het Limburgse El. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump sprak van een domme schending van de wapenstilstand. Volgens de VS waren de aanvallen gericht op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is gestegen naar 920. Meer dan 3000 mensen zijn gewond geraakt. De verwachting is dat het aantal slachtoffers nog zal oplopen, want er zijn nog duizenden mensen vermist. Het Zuid-Amerikaanse land werd woensdag getroffen door 2 aardbevingen kort na elkaar. Gebouwen in de hoofdstad Caracas stortten in. Verschillende landen sturen hulp naar Venezuela, waaronder Nederland. Een reddingsteam bestaande uit tientallen mensen en 8 speurhonden is onderweg. In de stad Groningen is een automobilist doorgereden na een aanrijding met een fietser. De fietser raakte zwaar gewond. De auto werd later gevonden in Haren. De bestuurder is aangehouden. De politie heeft over de toedracht nog niets bekendgemaakt. Het weer. Vannacht droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft warm met 20 tot 25 graden. Overdag wordt het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtel FM.

0: ZFM Nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorinchem. Rijkswaterstaat gaat daar een spoedreparatie uitvoeren. Die duurt tot in de middag. Ook op de A270 bij Nuenen komt het asfalt omhoog. Op het spoor zijn er ook problemen door de hitte. Tot zeker dinsdag rijdt de NS met een aangepaste dienstregeling. Daardoor rijden er minder treinen tussen onder meer Rotterdam en Utrecht en Den Haag en Amsterdam. Burkina Faso heeft de diplomatieke banden verbroken met Frankrijk. Het militaire regime van het land vindt dat Frankrijk zich te veel bemoeit met binnenlandse aangelegenheden. Ook zegt Burkina Faso dat Frankrijk in de regio terroristen steunt. De Franse minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een vijandige beslissing. Burkina Faso was tot 1960 een Franse kolonie. De relatie tussen de twee landen is de afgelopen jaren flink verslechterd. In 2023 trok Frankrijk alle militairen terug uit het land na aanhoudende protesten. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump sprak van een domme schending van de wapenstilstand. De VS zegt dat de aanvallen gericht waren op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. Het kabinet wil de leegstaande gevangenis Almere Buiten toch weer openen om het cellentekort aan te pakken. Daar lagen eerder ook al plannen voor, maar die gingen toen vanwege geldgebrek niet door. Het complex was in 2019 een van de 26 gevangenissen die werd gesloten vanwege leegstand en bezuinigingen. Het is de bedoeling dat de gevangenis in Almere Buiten in 2033 weer in gebruik kan worden genomen. Het weer droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft warm met 20 tot 25 graden. Overdag opnieuw heet 29 tot 38 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtel FM.